0: Hatsje, schommelen en wiegelen naar. Dit is Radio West-Nederland. Goedemorgen.
1: De tijd bij Radio West-Nederland is 3 minuten over 34. 34 over 3.

0: We blijven een beetje in hetzelfde zang rondhangen. Ah, dat gaat goed hier bij Radio West Nederland. Hier is Tom en Dick.
1: Steeds zie ik in gedachten weer mijn Mary.
2: Mary.
1: Vloeken en vechten gelijk.
0: Voor een man.

0: We gaan even een hele mooie plaat uitzoeken.
1: Goede ice, it's nice.
0: Voorlopig moeten we het hier even doen. Holland, daar ben je nog vreselijk mooi in je lentetooi.
2: In de haven ligt een schip op mij te wachten.
3: Mooi Volendam.
2: En ergens op de rol, daar staat mijn naam.
3: Met je hoogovens aan de horizon.
2: Het neemt me mee naar verre vreemde landen. Ik moet naar zee, ik moet er tegenaan.
3: Zeg niet nee,
2: Wacht op, ik ga je weer verlaten. Maar het afscheid nemen doet een beetje pijn.

0: We gaan even een hele mooie plaat uitzoeken.
1: Goede huis, it's nice.
0: Voorlopig moeten we het hier even doen. Holland, daar ben je nog vreselijk mooi in je lentetooi.
2: In de haven ligt een schip op mij te wachten.

0: haven ligt een schip op mij te wachten.
1: Mooi Volendam.
0: En ergens op de rol, daar staat mijn naam.
1: Beetje hoog over aan de horizon.
0: Het neemt me mee naar verre vreemde landen. Ik moet naar zee, ik moet er tegenaan.
1: Zeg niet nee,
0: Wacht op, ik ga je weer verlaten. Maar het afscheid nemen doet een beetje pijn. Holland, wat ben je mooi. Mooier dan ik kan zeggen. Veel mooier dan het mooiste woord kan zijn.
1: Kinderschaar.
2: Han Wellerdijk. Voor degene die het even wil weten.
3: Even vertaald.
2: Hij was live te beluisteren vanavond in Tapperij. De Stiefel in Castricum.
0: Als ik straks een storm moet trotseren. Of de eenzaamheid die vaart een eindje mee. Dan zal ik ongetwijfeld aan je denken. Dat kleine brokje land daar aan de zee. Het dorp, de kroeg, ik zal ze missen. Ik zal denken aan de vrouw die op mij wacht.

0: vreemde landen. Ik moet naar zee, ik moet er tegenaan.
1: Zeg niet nee,
0: wacht op, ik ga je weer verlaten.
1: Verlaten.
0: Maar het afscheid nemen doet een beetje pijn.

0: Veel mooier dan het mooiste woord kan zijn.
1: Oh, you are beautiful.
2: Oh ja,
0: ja, ja, dat is van Roger Whittaker. Ja.
2: Ik zou geloof niet aan mijn duim, tenminste. Dat,
0: dat doen we wel vaak, maar soms menen we het ook nog.
2: Dan het ik zou het liever niet aan mijn duim.
0: Nee, laat ik altijd doen. Oké, okay, dat was dan Han Wieler.
2: Een ordentelijk radiostation.
0: We gaan even terug naar de kerk. Egbert Douwen, kom uit de bedstee, mijn schatje.

0: All right. Je luistert nog steeds naar KR1 World Radio. En het is heel fijn dat je luistert, want ik kijk hier even in de bunker naar de statistieken op de computer. Moet je kijken, Ruud. We hebben ook luisteraars in Oost-Europa.
1: We hebben trouwens nog wel muziek, hè? Vanuit die streken vandaan. Een beetje volksmuziek. Ja, die kunnen we straks wel even draaien. Dat gaan we doen.
2: Dat komt omdat er veel mensen luisteren in Rusland en Oekraïne en die kant op. Ik weet niet waarom, maar ik hoor vaak die muziek voorbij komen. En er is ook geadverteerd daar in dat land op allerlei sites. En dus KR1 staat daar ook aan. KR1 World Radio. En vooral veel Nederlanders op de ambassade ook.
1: Oh, dat wist ik niet.
2: Wij hebben het ambassadeblad op de ambassade.
1: Oh, dat ga ik wel even lezen. Dat vind ik leuk. Ja,
2: ja, dat is, die hebben een chat gebeuren, te twitteren en zo. En daar wordt reclame gemaakt voor KR1. Dus het ambassadepersoneel luistert nog wel eens. Dus dit is voor hun.

0: Onze antenne. Onze antenne staat gericht op jouw radio.
1: Dit is Kermen Radio.
0: Dit is een echt radio.

0: trouwens een behoorlijk hoog rendement. Er komen steeds meer luisteraars bij Kennemer Radio 1.
1: Ja, het is belachelijk. Ja. Het is, ik had het niet verwacht, luisteraars. In het begin, toen het werd uitgebreid naar World Radio, zullen we maar zeggen. En het is nu gigantisch, hè? Je praat over tienduizenden elke week. Weer tienduizenden.
0: Dat is echt ongelooflijk.
1: Continu. Ja. Maar hoe komt dat? Komt het, het komt door de muziekmix, door de geintjes, door de DJ's. We hebben natuurlijk een hele serie DJ's, luisteraars. We hebben Angelique, Bloemen, Erik, Joy, Marcel, Marianne, Nico, Oscar en ga zo maar door. Ja. Ruud.
0: En het is lokaal natuurlijk ontzettend interessant voor ons en ook voor de luisteraars om muziek en gekkigheidjes zo uit de omgeving te vertellen, ja toch?
1: Dat zal het zijn. Ja, wij scheppen niet te veel op over onszelf, maar het is wel ontzettend goed. Muziek.

Welkom bij deze uitzending van KR1, hier in de uitzendbunker. Het is heel fijn, luisteraars. Mijn naam is Nico Stegeman, dat hier alle discjockeys rond mij staan. En daar zijn we ook erg content mee, want dat geeft mij moed. Jawel, ik kijk hier uit over het prachtige natuurgebied en ik kan u vertellen, ik kik op die reacties. Ik krijg er elke dag genoeg, moet ik u zeggen. 22.000 luisteraars, het is toch geweldig en het stijgt. Wat, 24.000 al? Het gaat maar door. Dit is KR1 World Radio en ik heb een lekker plaatje voor je.

0: zenden wij uit naar jou?
1: Bunker Radio.
0: Ja, maar hoe zenden wij uit naar de luisteraars?
1: Parabool omhoog.
0: Ja, maar wat doet hij dan?
1: En dan straalt hij over de hele breedte uit.
0: Nou, als jij het snapt, DJ Muziek.

full blast.

kijk hier door de gleuf van de bunker en wat ik nou toch allemaal zie. Kijk maar gauw op de webcam van KR1. En dan draai ik nu gauw een plaatje voor jullie. Please, good guy, hit!

Zo, groetjes vanuit de studio hier. Fijn dat je er nog steeds bent. Ik ga weer wat muziek draaien. Luister hier eens naar. Dit is leuk.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving, tezamen met consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering. Radio 1.

0: to for Tuesday. Okay. Now back.
1: Panama Radio 1.
0: To the Rock. DRS 2006.

Wat een feest, wat een feest. Ik neem er even een bakje thee bij. En ik druk deze knop in. Kijken wat er gebeurt. Spannend.

0: Luisteraars in heel Nederland en ook in het buitenland. We hebben hier een e-mail van Nicole en die werkt op de ambassade in Bahrein. Ze schrijft het volgende. Jongens, ik las op onze site dat jullie de nieuwe wereldomroep zijn en dus luisteren wij sindsdien regelmatig naar KR1. Graag een plaatje voor alle medewerkers van de ambassade in Bahrein en vooral de jongens van de postkamer. Goed zo, van Nicole dus. Zeg Ruud, is ons gevraagd of wij de microfoonstandaards gaan halen, die nieuwe, bij die winkel in Amsterdam. Dus dat gaan we dan zomaar even doen, hè.
1: Hey, we gaan naar Amsterdam.

0: duinkat van ons, die, nou, die mag ook wel eens een keer geknipt worden.
1: Ja, dat, ja, we hebben geloot en jij mag het doen. En we hebben ook geloot of het met of zonder handschoenen moest. Het moest zonder handschoenen.
0: Nou.
1: Dus,
0: zullen de beest dan gelijk maar helemaal kaal scheren? Dan zijn we er voorlopig vanaf.
1: Ja, scheer jij die hele kat kaal zonder handschoenen, hè? Moest je hem zelf in bedwang houden.
0: Kale kat.
2: Verleden is verboden. Ik wou dat het verdween.

0: De lekkage heeft vannacht weer flink huishouden.
1: Want, wat een toestand.
0: Het wordt straks weer waterhoos hier met bakkies.
1: Ja, ja nee, ik vind deze studio... Ik ga volgende keer weer in de andere studio.
0: Ja, die kleine, die bijbunker.
1: De bijbunker is droger, hè?
0: Ja. Ja. Dat is veel sneller warm te krijgen ook.
1: Ja, maar we gaan daar de luisteraars niet mee lastigvallen. Wij zitten hier wel voor u. Ja, dat u het even extra waardeert. Muziek uit de uitzendbunker van... Kennen we dat?

Oh, krijgen we het bij elkaar. Al die rare DJ's, die rare jingles en die rare muziek. En allemaal fijn en goed. En tenminste, als we alle complimenten mogen geloven. Wat een reactie zeg. Dank jullie wel. De volgende plaat ook weer op verzoek.

0: Maar s'avonds mogen er alleen maar dames komen, want dan hebben wij dienst.
1: Ja?
0: Ja, vaak wel.
1: Om te stoffen?
0: Nee, de dinsdagavond, voor alle luisteraars, komt dinsdagavond, mogen jullie langskomen om... ga jij stoffen? Oké, dan ga jij maar stoffen. En dan ga ik wel even een wandeling maken met de dames. Ja, we hebben weer heerlijke muziek.

0: Knock.
1: Who's there?
0: Me, I kill you.
2: Vanuit een bunker in Holland. Dit is Kinderradio 1, KR1. Hi there.

0: Een echt radiopiraat.
1: Hallo, hallo. Oh, kijk. Oh, baby.

0: We kijken hier door het raampje van de uitzendbunker. En de pizza die wordt bezorgd. Zie je dat?
1: Oh ja, dat komt goed uit. Want ik heb al genoeg hier zitten te wachten op een beetje voedsel.
0: Ja, maar Erik die pakt hem aan. En Erik die is niet zo snel. Dus voor hij hier is hij koud, ben ik bang.
1: Het zou kunnen, want hij is Italiaan. En voor je het weet...
0: Nee, dat is niet waar.
1: Krijgen we niks.
0: Zijn moeder is Italiaans.
1: Oh, ja.
0: Maar ja, Erik, luisteraars. Erik van Inkel, onze DJ. Die is de pizza aan het halen. Hij heeft zowel zijn Walkman op. Schiet even op, man.
2: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In sukkenkoeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

AR1. KR1.

0: Er heeft iemand gedoneerd, Ruud.
1: Ja.
0: Ja. Wacht even. Kon jij even het plaatje af? Weet je welke het was? Ja. Nou ja, laat maar zitten. Er heeft iemand gedoneerd.
1: Ja, dat was Ruud Kastrikum. Die heeft een vissengraat gedoneerd hier.
0: Nee, ik zie hier dat er geld is gedoneerd. Dus dan kunnen we weer koekjes kopen bij de koffie.
1: Oh, zo, ja.
0: Ja, dat is fijn. We zitten hier in de bunker in Holland.
1: Onze dank is groot.
0: Bedankt voor die donatie.
1: Voor die bloemen.

0: landgenoten. U luistert naar mijn hoofdleverancier van die knijtertjes van hits.
1: Hey, majesteit, ga eens bier halen, hè?

0: Voorzitter, ik werk mijn zweet om die gasten de beginselen
1: van... Spelers lachen bij u, Oscar.
0: De spelers staan als een blok achter mij.
2: De spelers staan als een blok aan de toog. Met de mijnen op kop.

Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Kernradio. Origineel.

Zit ik hier te zoeken? 6000 LP's aan de band. Zoeken, 6000. Heel de dag zoeken naar één LP. Leg die

Zo, we zijn hier het laatste nieuws, luisteraars, vanuit de uitzendbunker, KR1. We zijn hier door de tuinderijen de duinen ingelopen en we kunnen u melden, wat nieuws betreft, dat het komkommertijd is.

0: Zo.
1: Zo.
0: Hij zit er weer in. Ik bedoel, deze stekker.
1: Ja, ja. Dat kan je toch niet zeggen? Hij heeft Marianne op schoot.
0: Oeps.
1: Ja. Nou, Ruud is een beetje, ja, hoe noem je dat? Brutaal op dat punt. Die pakt dan zo Marianne vast. Kom eens even lekker zitten. En nou zit ze bij hem op schoot. En nou zegt hij, hij zit er weer in.
0: Ze hebben vorige maand...
1: Eigenaardig.
0: Ja, vorige maand hadden we nog een techneut. Die wou ook nog eventjes meedraaien bij Kennema Radio 1.
1: Ja, dat willen ze allemaal. Hè? Ja. Maar wij ontslaan ze meestal. En, want als ze iets verkeerd doen, ja.
0: We hadden een bijnaam. En dat hadden ze afgeleid omdat hij was daar aan het solderen. En toen had hij een paar draadjes in zijn mond gedaan. En toen had hij stekken ergens in gedouwd. Toen stonden zijn lippen onder stroom. En nu heet hij Stekkerbek.
2: 10.000 luisteraars weten het inmiddels over de hele wereld. KR1 is Happy Radio.

0: Ja, even moe van die trap. We zijn net een trap afgedaald. En er zit hier een soort munitieopslag of zo. Geen idee wat het was. En er loopt iemand achter ons aan met microfoondraden. En, ja, en nu wordt er een nieuwe deur opengemaakt. Volgens mij is hier in geen 70 jaar iemand geweest achter deze deur.
1: Nou, het verbaast me niks met al die spinnerag.
0: We gaan weer even een plaatje draaien. Wat zouden ze op de draaitafel hebben liggen? Ik heb geen idee.
1: Nou, dat zal wel een grote hit wijzen.
2: On shortwave, mediumwave, FM en internet. The new world service. KR1 World Radio.
3: Wereldomroep vanuit de Holland.

Oké, en dan gaan we nu verder met de volgende. Sandra heb ik hier, die heeft een briefje geschreven voor Bart Steeman. Of zij haar favoriete plaatje even kan horen. En of Bart Steeman zijn foto nog even wil sturen met zijn handtekening. Komt goed, Sandra. Ik zal het allemaal aan Bart doorgeven. En je zal binnenkort wel de kaart zien verschijnen in je bus. Oké.

0: vanaf onze geheime locatie.
1: My name is.
2: Via het wereldwijde netwerk. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.

0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Ik ben een klant. Heeft u zenders?
1: Zenders? Wat voor zenders?
0: Nou, gewoon zenders.
1: Ja, lampenzenders, transistorenzenders, grote zenders, kleine zenders, nepzenders. Wat voor zenders?
0: Nepzenders?
1: Ja, dat is weer nieuw.
0: Nou, doet u die dan maar.
1: Die hebben we niet.
0: Wat heeft u dan voor zenders?
1: Wij hebben helemaal geen zenders.
0: Ah, ja.
2: KR1.

houden wel van een geintje hier bij KRN, ook tijdens de uitzending. Zo heb ik hier een leuke spin gevonden die ik hier in een glaasje heb. En die gooi ik nu voor Bloem op het aanrecht. Ik loop even naar de toe, deur open.

0: Right. Ja, dat
1: Ga
0: was
1: meteen zo'n boekingsbureau bellen straks. We gaan optreden, hoor.
0: Ja, luisteraars, wij gaan optreden. We gaan weer op de markt staan, want er zijn 2.500 stickers weer om uit te delen, Ruud. Dat vind
1: en het promotieteam is er ook nog, geloof ik, hè?
0: Ja.
2: Alweer, ik krijg helemaal blaren op mijn vingers van al die plakmaterialen.

0: Didi-da-da-da.
1: Oké, dat was een lekker plaatje op KRN Wereldradio. Hier is er nog één.

0: Laatste keer toen we met het promotieteam in Spanje waren voor opnames te maken.
1: Ja, dat weet ik nog.
0: Toen dacht ik van, nou mijn haar, als ik veel in de zon loop, dan ik heb al van het blonde haar, weet je wel, dan wordt het zo licht.
1: Ja.
0: Dus ik dacht van, ik moet het een beetje donkerder kleuren. Wat doe je nou toch, man?
1: Ja, hou op. Ja, Bloem is een uitsmijter aan het maken. Bloem, we zitten in de uitzending.
0: Ja, de naam zegt het al. Bloem, ze is Bloem aan het maken.
1: even stil, we zitten echt in de uitzending. Ja, ja.
0: Okay.
1: Ga door.
0: En toen ging ik naar de supermarkt om een kleurtje te halen. Weet je, ik denk, nou, dan spoel ik mijn haar even met een kleurtje, weet je wel.
1: Ja.
0: Dus ik had het doosje opgehaald. Toen kom ik thuis en ik was mijn haar ermee. En wat denk je?
1: Nou?
0: Het was helemaal zwart geworden, joh. Er stond op het doosje bruin, maar mijn haar werd helemaal zwart. Ging ik even verder lezen, want het stond in het Spaans geschreven. Dan was het bedoeld voor vrouwen. En het schijnt dan een verschil...
1: Zijn mannen weer anders als vrouwen, met haarverven?
0: Ja,
1: joh.
0: Ja, de haren reageren toch anders. Dus ik werd helemaal zwart. Ik denk, wat gebeurt er?
1: Geweldig.
0: We kregen het er niet meer uit, hè? Dus,
1: nee.
0: Dus toen ben ik voor een tientje ben ik naar de kapper gegaan. Heb ik alles laten millimeter.
1: Ja, hoor.
0: Alles eraf gehaald.
1: Jongen.
0: Ik heb er nog een foto van. Hier, moet je kijken.
1: De sitebeheerder moet je even mailen of je die foto op de site zet.
0: Nou, doe dat maar niet. Dan krijgen de luisteraars helemaal een schrik.
1: Ja, maar je hebt het ze nou ook lopen vertellen, want de microfoon was open.
0: Oh, jee.
2: En now, more music on KR1.
3: Yeehaw!

0: Zo, ik kijk hier even. Kijk, we hebben weer ontzettend veel luisteraars. Zie je dat?
1: Nou, ontzettend.
0: Nou, hoor eens even. Ik vind tegen de 10.000 vind ik echt ontzettend. Fijn dat u luistert. En mensen luisteren ook op de Hoogovens. Wat zeggen wij tegen de... Tegen, hoe heet dat tegenwoordig?
1: Tata Steel.
0: Tegen, dat klinkt toch niet, man. Wat zeggen wij daar tegen?
1: Ik weet niet. Wat zeggen we dan?
0: Hi-ha.
1: Oh, hi-ha.
0: Nee, even...
1: Hi-ha. Oh, hi-ha.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Telema Radio 1.
2: 5, 4, 3, 2,
1: Telema Radio
2: 1.

0: ging trouwens gisteren een drone over hier met voor luchtopnames te maken.
1: Oh, van ons, een spion.
0: Nou ja, je had het over een spion, maar het kwam wel zo over. Ja, je best kan dat we binnenkort een brief krijgen.
1: Oh jee.
0: Dat we de mast misschien moeten weghalen of zo.
1: Ja, maar ja, die staat er al zo lang. Hè? En trouwens, wij zijn piraten. Wij zetten dat gewoon steeds weer neer.
0: Maar ik heb helemaal geen ooglap.
1: Ja, nee, maar dat is dus... Wij zijn geheime piraten. Oh. En als je een ooglap draagt, dan val je te veel op. Dus die doen wij alleen op in de bunker. Vandaar dat er hier allemaal koekruimels op mengpaneel liggen. Met die ooglap, je ziet niks. Hè?
0: Ik heb nog wel een rode zakdoek. Die kunnen we, kan ik wel om mijn hoofd heen binden, weet je wel.
1: Ja, doe dat even. Ga dan voor de webcam staan. Kunnen mensen weer eens lachen.

0: zijn vijf wachtende voor u. Er zijn vier wachtende voor u. Er zijn drie wachtende voor u. Er zijn twee wachtende voor u. Er is één wachtende voor u.
1: Dit is Kennen Radio.

Wij krijgen er niet genoeg van hier in de bunker met Ruud en Nico zijn er allemaal aanwezig en ook Joy neefjes. Maar dan vallen we jou niet meer lastig. Het is geen televisie, maar we vertellen wel hoe het zit. We gaan lekker door. Wat dacht je van dit lekkere muziekje?

0: Jet.
1: Right. Terwijl Boy Bensdorp even buiten aan het roken is, luisteraars, zetten wij even zijn uitzending voort hier. Want Ruud, wij zijn hier nog steeds afwachtend. We wachten op Boy. Zonder Boy zijn we niks. Ik weet geen eens hoe die oude studio van hem werkt in de bijbunker hier.
2: Oh, ja, er staat hier een of andere ranzige... ranzige... Hoe noem je zo'n ding? Een bandrecorder.
1: Dat draait maar, ja. Dat is nostalgie, zegt hij. Nou ja, het zal wel. Ja. Maar wij... Wacht, ik heb ook een laptop. En hier komt weer wat muziek.

0: down for a new KR1 hit song.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5.

0: Politie Limburg Zuid, goedenavond met Connie.
1: Ja, goedenavond met Jansen hier. Hier voor mijn huis staat zich iemand te roepen. Is het mogelijk dat u iemand langs kan laten komen? Want dat vind ik helemaal niet fijn.
0: Dat kan, maar meneer, wat roept hij dan?
1: Ja, begrijpt u dat dan niet? Die staat zich hier iemand te roepen.

0: plaats van Meredith.
1: Request.
0: Meredith die luistert op dit moment op haar vakantiebestemming op de wifi van het hotel en vraagt een plaat aan voor haar vriendin Darlene. Darlene. En die gaan we maar graag met een cowboykreet aankondigen door Ruud.
1: Een cowboykreet? Hoe gaat die dan?
0: Ja, zij wil een cowboykreet van jou.
1: Net zoals de...
0: luchtalarm, net zoals het luchtalarm.
1: Luchtalarm, dat heb ik nog nooit gezien in een film.
0: Jongen, jongen. Gewoon even hi-ha.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Nou, daar komt hij hoor. Hi-ha.

0: Het hele uur. Kermen Radio 1. Iedere dag, de hele dag. Kermen Radio 1. Iedere week, de hele week.
1: En wij draaien een plaatje.
0: Dit is wat je oren willen horen. KR1.

Oké, geniet je nog een beetje? Dat moet wel, want dit is een vrolijk radiostation. En ik heb maar één ding te zeggen nu. Woe!

hoorde een heerlijk stuk muziek. En we hebben de nieuwe alweer op de symbolische draaitafel liggen. Terwijl Ruud van Heemskerk al naar de volgende DJ wenkt, want die wil koffie gaan drinken. Die is zwaar verslaafd aan de koffie.

0: 301, your happy station. Yeeha! From the bunker. Oké, ja, daar schrikt Ruud Kastricum van. Ik zie hem zwaaien, hij hangt in de mast. Wat zegt hij door de mobielifoon?
1: Ruud Kastricum zegt dat je moet stoppen met hiha.
0: Ja, maar Ruud Kastricum, die kan de mast in. Ga jij, je kan de mast in. Ja, daar hangt wat los. Wat? Ja. Ik ga draai jij wat?
1: Ja, geef maar een klap op die knop.

0: vanaf onze geheime locatie.
1: Via het wereldwijde netwerk.
2: Hier is
1: K-R-1. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.

0: Zo, dat was een lekker plaatje. En hier hebben wij een e-mail van Lucas bij KR1. Terwijl wij een kopje tomatensoep eten, gaat Ruud even de e-mail van Lucas voorlezen. Hier in de uitzendbunker van KR1.
1: Beste Kennemer Radio 1. Hierbij willen wij graag een plaat aanvragen voor onze medewerkers die allemaal zitten te luisteren in de hal waar wij werken. En wij stemmen altijd jullie radiostation altijd af. En ja, wat denk jij ervan, Bart?
0: Nou, geen idee. We gaan hem niet helemaal voor. Wat een mail, joh.
1: Dat is een heel verhaal.
0: Nou, deze plaat vraagt Lucas aan en die gaan we nu draaien.

zal ik het noemen, hoe zal ik het zeggen, gereserveerd voor het programma hier op Kennemer Radio 1 bij Tony Bouwman voor de volgende week. Misschien dat een van mijn collega's straks de nieuwe single nog gaat draaien. We wachten het maar rustig af.

0: 7 en 1 op de 5 mensen in de Europese Unie is een moslim. En dat is goed nieuws.
1: Radio 1.
2: Que esto a mí no me sale.

Ja, wij kunnen het niet laten om jou vrolijk te maken en jouw leven beter te maken met dit station. Ja, dat is natuurlijk fijn. En daarom zijn we niet voor niets bezig. Zet hem lekker hard. Luister hier eens naar.

0: Er staat hier in de bunker een
1: paard in de gang.
0: Nee, een spiegel.
1: Ja.
0: Ik zat net in die spiegel te kijken. Ik denk, Jezus, ik krijg helemaal een dikke neus, joh.
1: Jij denkt, Jezus, wat dan? Als je je baard laat staan en door een kroon op je hoofd?
0: Ik zit zo in mijn gezicht te kijken. Ik krijg een dikke neus.
1: Ja, nou, je het zegt.
0: Ik dacht, er is zeker een bij ingeprikt of zo. Wat blijkt nou? Die spiegel, die is niet plat. Die is gewoon rond naar achteren gemaakt. En dan krijg je een vergrotingseffect. En
1: dat hangen ze dan hierop. Dan schrik je je rot als je...
0: Ja, ik weet niet. Dat is zeker een van de dames of zo die...
1: Een lachspiegel op de kermis heeft gewerkt.
0: Nou, doen ze zeker voor hun oog of zo. Weet ik veel. Dat het dan...
1: Ja, dan lijken ze slanker.
0: Of misschien...
1: Dat is het.
0: Of van contactlinsen. Om het in te plakken. Dat het vergroot, weet je wel.
1: Ze lijken slanker. Oh, zo'n vergrootspiegel. Ja, ja, die bestaan wel. Nee, ik wou een opmerking maken.
0: Nou, hier staat hij. Kijk, daar staat hij. Daar.
1: Oh ja, verrek.
0: Nou, je moet je wel kijken. Daar.
1: Ja. Ah! Ja, oh, wacht.

0: Er staat hier in de bunker een
1: paard in de gang.
0: Nee, een spiegel.
1: Ja.
0: Ik zat net in die spiegel te kijken. Ik denk, Jezus, ik krijg helemaal een dikke neus, joh.
1: Jij denkt, Jezus, wat dan? Had je je baard laten staan en door een kroon op je hoofd?
0: Ik zit zo in mijn gezicht te kijken. Ik krijg een dikke neus.
1: Ja, nou, het zegt.
0: Ik dacht, er is zeker een bij ingeprikt of zo. Wat blijkt nou? Die spiegel, die is niet plat. Die is gewoon rond naar achteren gemaakt. En dan krijg je een vergrotingseffect. En dat
1: hangen ze dan hierop. Dan schrik je je rot als je...
0: Ja, ik weet niet. Zeker een van de dames of zo die...
1: Een lachspiegel op de kermis heeft gewerkt.
0: Nou, doen ze zeker voor hun oog of zo. Weet ik veel. Dat het dan...
1: Ja, dan lijken ze slanker.
0: Of misschien...
1: Dat is het.
0: Of van contactlinzen. Om het in te plakken. Dat het vergroot, weet je wel.
1: Ze lijken slanker. Oh, zo'n vergrootspiegel. Ja, ja. Die bestaan wel. Nee, ik wou een opmerking maken.
0: Nou, hier staat hij. Kijk, er staat hij daar. Daar.
1: Oh ja, verrek.
0: Nou, je moet je wel kijken. Daar.
1: Ja. Ah, ja. Oh, wacht.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zie.

0: En dat hangen ze dan hierop. Dan schrik je je rot als je...
1: Ja, ik weet niet. Dat is zeker een van de dames of zo die...
0: Een lachspiegel op de kermis heeft gewerkt.
1: Nou, doen ze zeker voor hun oog of zo. Weet ik veel. Dat het dan...
0: Ja, dan lijken ze slanker.
1: Of misschien...
0: Dat is het.
1: Of van contactlinsen. Om het in te plakken. Dat het vergroot, weet je wel.
0: Ze lijken slanker. Oh, zo'n vergrootspiegel. Ja, ja, die bestaan wel. Nee, ik wou een opmerking maken.
1: Nou, hier staat hij. Kijk, daar staat hij. Daar.
0: Oh ja, verrek.
1: Nou, je moet je wel kijken. Daar.
0: Ja. Ah! Ja, ja, oh. Oh, wacht.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zie je?
0: Ja, joh, dat... wacht, deze. Ja, ik ben helemaal geschrokken. Ik ben helemaal van mijn apropos nu. Ik zag inderdaad een hele grote neus. We gaan maar weer gaan we draaien dan.
1: Een dubbel D-neus.
2: Roman maakt je vrouw.

0: een uitzending. We staan hier even bij de vaten.
1: Zijn het dan vatten of vaten?
0: Allebei. Als het twee handvatten van een fiets, twee handvatten en twee olievaten zijn twee vaten.
1: Oh ja, maar twee vaten bier aan mijn stuur, dat gaat natuurlijk niet.
0: Dus wij hebben hier in het fietsenhok... Nee. Wij hebben hier in het fietsenhok fietsen met handvatten en het olievat... Bij de, of het dieselvat bij de generator, dat is een twee vaten.

0: Dit is Kennen We Radio 1! Dit is Kennen We Radio 1!
1: Je moet nog douchen, poetsen, wassen, strijken, drogen, fles, fles, fles. Dus wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden,

bye-bye. And don't be afraid of the dark.

0: vanaf onze geheime locatie.
1: De bunker in de Hollandse duinen.
2: Via het wereldwijde netwerk. Hier is.
3: Kennen we Radio 1?
2: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: Eimert heeft weer een e-mail gestuurd. Die stuurt elke week een e-mail, joh, Eimert.
1: Wat een slijmert.
0: Ja. Geen flauwe grappen met zijn naam. Eimert is een leuke, enthousiaste jongen. Die woont in een instelling voor geestelijk gehandicapten uit Geest. En die luistert uiteraard heel vaak naar KR1 Wereldradio. En Eimert die wil voor het hele huis, dus het huis dat heeft oren, het hele huis dit nummer horen, maar wel dit nummer. Geen idee waarom. Misschien houdt je begeleider ervan, de begeleidster daarvan. Wat wil je zeggen tegen Eimert?
1: Eimert, we gaan even jouw plaat draaien. Komt-ie aan, jongen.

0: op de huishoudbeurs geweest?
1: Ja, één keer.
0: Ja?
1: Ja, met mijn moeder op de huishoudbeurs.
0: Ja, ging je toen koekhappen?
1: Een mixer gekocht.
0: Oh.
1: Ja, ik weet het. Oh, ik zal het nooit vergeten. Het was de mooiste dag van mijn leven.
0: Ja, zat je weer je vingers ertussen?
1: Nee.
0: Oh.
1: Maar wel leuk, de huishoudbeurs. Je krijgt ook allemaal hapjes en zo bij die steentjes. En ja, allemaal mixers en dingen en praatjes. En geweldig.
0: Ik ging er ook altijd heen. Dus,
1: altijd?
0: Ja.
1: Oh, nou, ik één keer toevallig. Toen was ik nog ineens volwassen.
0: Maar ik zat altijd bij het café.
1: Ik werd dus bij het café van de huishoudbeurs. Bij de huisvrouwen, mannen.
0: Ja, voor de...
1: Personen.
0: Ja,
1: sorry.
0: Gewoon bier promoten, weet je wel. En dan,
1: Bier promoten.
0: En dan, dan ga je gewoon lekker zitten de hele dag. Lekker biertjes drinken.
1: Ja.
0: En dan eind van de middag stap je weer op.

0: hoef ik niet steeds zitten te denken. Dan kun je lekker achter elkaar doorgaan.
1: Oké, niet meer denken.
2: Zo, luisteraars. Boy Bensdorp. Dat was trouwens een lekker plaatje. En we gaan het even hebben over Boy Bensdorp. Want het promotieteam is helemaal gek op Boy Bensdorp. Een van de populairste disc jockeys. Samen met Ruud van Heemskerk met CK.
0: Disc mesjockeys.
2: Maar
1: disc mesjockeys.
2: Het promotieteam maakt ook allemaal grapjes over Boy Bensdorp. Zoals Gooi Bensdorp. Dan,
1: ja, gooi. Denken ze het in het gooien wel of zo.
2: Gooit. En ja. Als het lastig is, dan zeggen ze Kooi Bensdorp.
1: Gooi met Bensdorp.
2: En Gooi met Bensdorp. En allemaal van die woordjes. Ja, het is heel flauw.
1: Ik was al die tent door getrapt.
2: Het was zelfs zo erg, luisteraars, dat...
1: Komt hard aan, hoor, een bunkermuur.
2: Ja, precies. Ja. Die promotieteam, ja, we moeten ze een beetje dimmen.
1: Er zitten ook geen ramen in, hè. Ik ken ook niet meer, zomaar even, hè.

Even en 1 op de 5 mensen in de Europese Unie is een moslim. En dat is goed nieuws voor dit multiculti-kabinet dat buigen voor de verschrikkingen van Allah als haar belangrijkste taak ziet.

0: Goed zo. We gaan door met de verzoekjes, mensen. Hier, leuk dat u live bent afgestemd. Isabelle. Isabelle.
1: Een mooie Franse naam.
0: Dat is toch een ex van jou, Ruud, Isabelle?
1: Nee, dat niet. Maar Het is wel een mooie Franse naam, toch? Isabelle.
0: Jawel, het is een mooie Franse naam.
1: Trek eens aan de bel.
0: En Isabelle vraagt een plaat aan voor zichzelf.
1: Oh.
0: Ja, ze zegt deze keer... Nou. Doe ik het met mijzelf?
1: Oh,
0: nee, voor mijzelf staat er. Zal maar gauw een plaat draaien.

0: Donker denken wij aan de ouderen.
1: Hallo jongen, met je opa. Zeg, ik wil je feliciteren met je verjaardag hier vanuit het verzorgingstehuis. En ik wens je ook een hele fijne dag toe. En denk eraan, niet alleen bloemen houden van mensen, maar je opa ook. Bedankt jongen en een fijne dag.
2: K.O. 1.

Houtje trekje, 5 gulden voor een toverfluit. Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

0: En meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg Doris, heb je daar niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier moet je opletten. Er wonen twee motten

Ha Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat aan me knacht. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou?

weg van je stuk. Als je het ziet, dat prilgeluk. Hij vreet me hele jas kapot. Alleen voor haar die dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt pas reuze in zijn schik. Met zijn oude jas, 2 motten en 10 motten kinderen. Een familie motten woont er in mijn jas. Ik laat ze refotten.

lieve Charlotte en modderige Bas. Met een dotter van modder wonen in mijn jas.

0: Ja, ze komen er niet door, hè. En ze weten die geheime gangen niet. Wij smeren hem gewoon als ze hier de boelen openbreken, dan...
1: Daarom...

0: Alright, wij zitten hier te presenteren tussen de resten van visluisteraars.
1: Vis?
0: Ja, ja, dat is weer door Ruud's Castricum.
1: Oh ja, die is hier, hij is weer bezig geweest.
0: Hij is hier weer geweest, maar goed. Het kan de pret niet drukken, we hadden net gelukkig een lekker plaatje en dan ruik je het niet zo. En hierna komt er weer wat leuks.
2: Oh, I wish I was.

Oké, als dit televisie was, dan zag je nou hele vreemde dingen hier bij het vrolijkste station van de hele wereld. Hele vreemde dingen, want wat er nu allemaal hier op de tafel zit, nou dat wil je niet. Nou, misschien wil je het wel weten. Je krijgt het niet te weten. Het is radio, het is geen televisie. Ik heb hier een knopje, daar ga ik op drukken en dan word jij lekker afgeleid met een hele fijne plaat. Een hele afwisselende muziekmix. Dat is wat je van ons hoort. Geniet ervan.

0: Ja, de plaat is afgelopen. We hebben net een discussie over luistercijfers. Zeg Ruud.
1: Ja.
0: Hoe weet je dat? Nou, dat kan je tegenwoordig zien, hè, op de statistieken.
2: Bij Wikipedia.
0: Bij Wikipedia. Oh ja, Kennemerlijn is dat ook op Wikipedia, ja. Ja, dat vond ik wel bijzonder.
2: Is dat een, wie heeft dat nou weer gemaakt?
0: Geen idee. Dat heeft een of andere professor, een radioprofessor van Wikipedia heeft dat gemaakt.
2: Ja, dat was mij ook gisteren gevraagd. Hoe komt dat? Wie heeft dat gemaakt? Ja, dat is een groep mensen die zich bezighouden met de geschiedenis.
0: Met de geschiedenis. Ja, we zijn natuurlijk wel een belangrijk deel van de geschiedenis geworden. Dus waarschijnlijk heeft iemand dat erop gezet.
2: Ja, maar niet uit Afrika, toch?
0: Dat zou best iemand uit Afrika kunnen zijn natuurlijk. We hadden toen ook al heel veel luisteraars in Afrika. Nee, toen juist niet. En nu dus wel. Wereldwijd. Hebben ze wel internet in Afrika overal?
2: Ja, natuurlijk.
0: Oh.
3: KR1 World Radio is here to stay.

Wat een lekkere muziek. En het gaat gewoon maar door. Het gaat gewoon maar door. Wij doen het voor jou. Heerlijk. Wat een fijne muziek. Ja, wij genieten net zoveel als jij, hoop ik.

0: gezellig. Dat is het hier. En hopelijk bij jou ook. En hoe harder je ons zet, hoe gezelliger het wordt.
1: Would you dance?

just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: En waarom luister je naar een romantisch programma?
1: Dan zou ik graag die bunker
0: wel
1: willen zien eigenlijk, jongens.
2: Thank you, thank you, thank you. Kiss, kiss, kiss. Kiss, kiss, kiss. Oh, root. Cute root. You heard that. One for you, one for me. One for you, one for me.
1: Bye for Maria.
0: Hier dan nou? Nee, ja. Zeker niet.
1: Die zet de schoen uit, heel doel.
3: Nu maar een blote vrouw,
0: nee,
3: Dali.
0: Nee, nee, eentje.
3: Oh, eentje?
0: Ja, één blote dame.
4: Die moeten we delen met z'n drieën.
3: Ik heet Marjoka.
1: Hi, Maria. Come to me, visit me.
4: Oh, we come, we come. Zijn die mensen in de huiskamer ook zo romantisch?
3: Ja, moet je maar horen. Ik zal ze even laten horen gillen, oké? Okay?
4: Maar wel zachtjes dan.
3: Zo. Zie je wel?
1: Dit zijn jullie programma's te luisteren, Bart en Ruud.
5: I can't pronounce this, I think. A Kastrikum?

0: Kiss.
1: 10 taal, Ciro. Er is wat gevallen op de grond.
2: Ja.
1: Wat is dat eigenlijk? Wat dat bruine spul daar.
2: Ja, de volgende keer ga ik niet meer in het toilet presenteren, hoor.
1: Volgens mij is er eentje bezig geweest hier, hoor. Ik weet het niet, maar...
2: Wij zitten niet in het toilet, wij zitten gewoon in de studio. Maar er ligt daar wat.
1: Ja,
2: is het niet van die kat?
1: Nee, joh. Dus iemand heeft in de poep gestaan volgens mij met zijn schoen.
2: Ja, in de poep van die kat.
1: Dat zal dan wel. Nou.
2: Ja, ons promotieteam en vooral Bloem de Weren is gek van die kat. Maar

0: Marjolein heeft een e-mail gestuurd. En tijdens dit romantische presentatiedingetje hier met Ruud van Heemskerk en mijzelf gaat Ruud van Heemskerk iets romantisch zeggen tegen Marjolein.
1: Nou, Marjolein, we gaan jouw e-mail ook behandelen in ons romantische programma Universe. En dat gaan we vanavond ook uitzenden, hè Bart?
0: Ja, wij gaan Universe uitzenden. En meer dan dat, we gaan Universe niet alleen uitzenden. We gaan ook allemaal leuke dingen met haar doen.
1: Zoals?
0: Met Universe.
1: Oh, we kunnen misschien haar horoscoop wel even helemaal uit de doeken doen.
0: Ja, maar ze heeft haar geboortedatum niet bijgezet.
1: Oh, wat jammer nou.
0: Wat jammer nou. Nou, in elk geval draaien we nu
1: en
0: deze.
1: En de tijd dat ze geboren is ook heel belangrijk.
0: Ja. Nou, we kunnen ook een naam horoscoop. Marjolein. Is een liefdevolle naam. En vanavond gaat het allemaal gebeuren. Marjolein. Dus dat zien wij in de sterren hier bij de bunker.
1: Dus blijf luisteren.
0: Deze plaat
1: is speciaal voor jou.

0: wel.
1: Nou, ik heb wel.
2: En nou werk ik het even niet meer, hoor.
1: We hebben zo'n KR1 sticker. En die plakte ik laatst bij Bloem de Weren op haar mond. Dan was ze even stil. Dat werkt.
2: Oh, hoe dan?
1: KR1 radiosticker. U kunt ze bestellen, luisteraars. Voor €8,20 heeft u 2 stickers in huis.
3: Nou, maar drie stickers.
1: Nieuw stickers, weer- en waterbestendig, hangen er over 20 jaar nog. Bestellen gewoon bij onze brievenbus, kennemeradio1@hotmail.com. Nee? Jawel. Dat...
2: Scanner kennen ze niet gewoon.
1: .nl.
2: Gewoon even bellen.
1: Kennemeradio1. Wat is het nou wat die e-mail is?
2: Zo moeilijk allemaal.
3: info@kennemeradio1.nl.
1: Nou, dan draai je weer wat muziek. Toch, boy? Heb je wat?
2: Ja hoor.

0: ik heb iedereen gehad. Mijn Spaanse buurman. Ik heb een hele toffe buurman. Ik ken hem al 20 jaar, maar ik versta nog steeds niet wat hij zegt. Hé, buurman, hoe gaat het? Ik zeg, Antonio, het is buurman. Buurman. Ah ja, buurman, buurman, wat mag ik houden? Je toch begrijpen? Wie is dat? Ik zeg, dit is Sinterklaas. Komt ook uit Spanje. Oh, hola, ¿cómo está? ¿Habla español? Weet je, je moet elkaar een beetje helpen als je het niet begrijpt. Antonio komt ook elke keer naar me toe als hij het niet begrijpt. Al is het om 8:30, dan belt hij aan. Ding doen. Het is niet dat. Hé, buurman, hoe gaat het? Antonio, het is 7:30 in de morgen, wat wil je? Ja, ik heb het gekregen voor de gemeente, maar een brief. Maar ik wil daar weer staan voor de brief. Schrijf wel wacht, ik verstond alleen maar brief. Ik heb het gekregen voor de gemeente, maar ik wil een brief. Maar ik begrijp niet wat staat voor de brief. Ik zeg, Antonio, om 9:00 gaan ze open, bel ze even, dan komt het allemaal goed. Oh, ik ga bellen voor de gemeente! Goed, bedankt voor de tip. Ja, hij belt het naar de gemeente. Gemeente Amsterdam, goedemorgen. Ja, goedemorgen, spreek me Antonio de Mago de Bieden. Ik wou graag vragen voor de huursubsidie. Pardon? Ja, ik vraag voor de huursubsidie.
1: U vraagt subsidie aan voor de hoer?
0: Ja, dat klopt, voor de hoer, ja.
1: Dan mag ik vragen waarom?
0: Waarom, waarom, waarom? De hoer is duur.
1: Meneer Antonio, u kunt in Nederland geen subsidie aanvragen om naar de hoeren te gaan.
0: Ja, waarom niet? Mijn boerman hebben hoersubsidie, andere boeren, iedereen hebben hoersubsidie.
1: Ze moeten een beetje meegaan en hij zei ook tegen mij, buurman, ga ik hier met me mee naar Spanje.
0: Hij zei, jij gaat van mij naar Spanje, ik laat je zien, de gastvrijheid van Spanje is allemaal gezellig.
1: Ik zeg, let's go.

Radio 1, de zomer van je leven.

Als het luchtalarm gaat, blijf dan vooral luisteren. Want wij, de mensen van Kennemer Radio 1, zitten in een bunker in Holland. En die bunker is veilig. Dus blijf vooral luisteren naar KR1 World Service, KR1 Wereldradio. Net zoals meer dan 100.000 emigranten doen. En ook mensen die nog steeds in dat Holland en Nederland wonen. Tot zover deze informatie.

0: uitzendbunt. U bent live verbonden, luisteraars over de hele wereld. U luistert met tienduizenden tegelijk. We zijn er zeer blij voor. De nieuwe wereldomroep. En Ruud van Heemskerk, met CK, die heeft eergisteren...
1: Waarom nou zo moeilijk met CK?
0: Ja, waarom ben je zo moeilijk, Heemskerk?
2: Het is een ouderwetse naam.
1: Ik vind het wel mooi.
2: Ja, vind je het mooi?
1: Ja, CK vind ik mooi. Het is ouderwetse.
2: Ja, ja. Veel vrouwen vinden dat ook een mooie naam.
1: Zo heel oud.
2: Ja, het is een heel sensuele naam. Ja. Van Heemskerk.
0: Nou, zo kan hij wel weer. Stel als je heen gaat, trippers. Ik draai weer wat muziek, want het wordt veel te erg hier.
1: Alweer muziek? Nou.
0: Alweer muziek. Dit is een muziekstation.
1: Oh.
0: Ik druk gewoon die knop in.

0: Zo kan hij wel weer. Stel als je heen gaat, trippers. Ik draai weer wat muziek, want het wordt veel te erg hier.
1: Alweer muziek, nou.
0: Alweer muziek. Dit is een muziekstation.
1: Oh.
0: Ik druk gewoon die knop in.

0: een berg in de Kennemerduinen.
1: En nou, we staan hier lekker voor ons uit te kijken. Ja, om te kijken voor, toch wel voor een nieuwe locatie. Of er nog een andere bunker beschikbaar is voor eventueel een tweede antenne.
0: Ik vind dit op zich een geschikte locatie. Alleen er lopen allemaal mensen hier steeds. En die krijgen dan hoofdpijn van de zender natuurlijk.
1: Op zich natuurlijk wel gezellig. Want daar hebben wij ook een beetje aanspraak.
0: Dat is waar. We gaan gewoon een glazen hokje maken. En daar gaan wij dus in staan. Jij in je knalgele zwembroek natuurlijk.
1: Nou, ik ben natuurlijk geen Dries. Hè?
0: Nee, veel luisteraars, u zou eens moeten weten. Het is nog veel beter.

0: Wat ik ook wilde zeggen, jij zei net van minder stof en het is allemaal wat schoner als we in een operatiekamer gaan presenteren. Maar het is niet alleen maar kommer en kwel als we dat zouden doen. Er lopen ook leuke verpleegsters rond natuurlijk.
1: Oh ja?
0: In operatiezalen, ja.
1: Oh, zo ja.
0: Ja, je ziet ze niet. Ze hebben zo'n kapje voor. En,
1: oh ja.
0: Maar ja, ja, wij gaan dan natuurlijk de boel herinrichten. Gaan we een soort ziekenomroep beginnen, maar dan anders. En dan moeten de operatiezusters in andere kleding...
1: Ik heb het wel eens gedaan, hoor.
0: Wat? Dat je in het ziekenhuis lag en dat je zei van... trek even dat strakke witte jurkje aan in plaats van die slobber trui?
1: Nee, de ziekenomroep heb ik gedaan.
0: Ja, dat heb ik ook nog wel eens gedaan.
1: Dat was best wel leuk.
0: Een blauwe maandag. Dat was een...
1: Het was minder leuk om dan met al die papiertjes door al die kamers heen te baggeren... om te vragen wat ze leuk vinden. En dan werd het de volgende dag gespeeld.
0: Het was dankbaar werk. En dan werd er veel aangevraagd waarheen, waarvoor. Van Mieke Telkamp. En dan maakte hij altijd dat grapje Mie Ketelkamp. En ja, dat, ja, ik niet hoor. Maar anderen maakten dat grapje. Heel flauw allemaal.
1: Ja, maar dat liedje van waarheen, waarvoor. Dat is toch voor de uitvaart? Je bent toch voor de genezing in het ziekenhuis?
0: Ja, en I Did It My Way. En allemaal van die mensen die op het end lagen.
1: Wat een drama.
0: Dat was een drama. En

0: En dan moest je natuurlijk niet zo gezellig praten als nu van Klaas vraagt een plaatje aan voor Ria, die op dit moment in het ziekenhuis ook zit te luisteren. Zo praten je dan, maar dat doen wij hier bij KR1 heel anders. Jawel, want we gaan met een lekker plaatje draaien, luisteraars. Het is heerlijk om KR1 te zijn. We hebben een prachtig uitzicht en we gaan de lol maken zolang we nog kunnen. Ik zou zeggen, vanuit de bunker hier, de bunker studio's moet ik zeggen, een welgemeend
1: Y'all still want me to come with you?

0: En met een prachtig uitzicht kondigen wij deze heerlijke plaat af. Hier in de uitzendbunker van KNM Radio 1. Fijn dat je luistert over de hele wereld. Ah, Boy Bensdorp komt ook net binnen. Boy, wil jij even de Optimod decalibreren?
1: Ja, daar zal ik nou even niet op de wachten, Bart. Nee.
0: Alright, dan draaien wij deze plaat wel met een ongekalibreerde Optimod.

0: Oké, okay, KR1. We hebben niks meer toe te voegen. We gaan weer wat doen, toch?
1: Nee, we gaan niks doen.
0: Oké, luisteraars, een minuut stilte. Geen idee waarom, maar we gaan niks doen, zegt hij. Dus meen je dat nou?
1: Nou ja, goed, laten we maar een plaatje draaien. Dan vooruit dan maar weer.
0: Zo, wat een motie. Moeten mensen daar vrolijk van worden?
1: Ja joh, hartstikke. Oh. Dit is een vrolijke noot hier.
0: Kijk. Dat is vrolijk.

0: De donatieknop zit op de website. Via PayPal kunt u een donatie doen. Dan kunnen wij af en toe wat eten hier. Want we hebben niks te eten hier. En het licht knippert.
1: Ja, en ook bedrijven kunnen ook een donatie doen. En kunnen zelfs een bonnetje ervan krijgen. Nou, wat wil je nog meer?
0: Een paar maanden terug ging het wel goed met de donaties. Toen hebben we een nieuwe generator gekocht. Maar nu begint die kuren te vertonen. Wat kunnen de luisteraars daaraan doen?
1: Ja, even een betere kwaliteit generator aanschaf hier. Maar goed, komt alweer goed natuurlijk.
0: Ze moeten doneren op de donatieknop.
1: Ja, druk op de donatieknop.

Dit is Kinder Radio 1. Oké. En wij hebben hier... Ja, we hebben hier een probleem met de kachel, maar dat maakt niet uit. Gelukkig staat de zender hiernaast en nou, die geeft me een warmte af. Ja, leuk, leuk. Ik heb zin in een plaatje, Ruud. Draai eens wat. Yeah.

0: Nico, ga jij die kachelaar maken met vuurwerk? Nee joh, wacht even. Heb ik een jingle van? Waar is die?
1: Vuurwerk is prachtig, maar ook heel gevaarlijk. Wees daarom voorzichtig met vuurwerk. Dat betekent niet afsteken in de buurt van kinderen en dieren. Steek nooit een te kleine lont aan en ga altijd volgens de voorschriften te werk. Wees voorzichtig.

0: dat radio. En terwijl op dit moment de soep wordt opgediend door de ober. Het kan ook zijn dat het Marcel Beentjes is hoor, maar wij noemen hem de ober. En de soep is een beetje groen, dat vind ik een beetje eigenaardig, maar goed.
1: Het is ertessoep, hè?
0: Oké, nou, dan kan het wel. Pak jij even die, lees even die e-mail van Lara voor, die stuurt een e-mail van, naar ons.
1: Beste Ruud van Heemskerk.
0: Nee, dat staat er niet. Hij staat, hij denkt dat het allemaal voor hem is. Hij staat, beste medewerkers van KR1 Wereldradio, staat er.
1: Oh, ja, ik kan het over deze afstand nou niet lezen natuurlijk, hè. Dus, maar
0: jongen,
1: goed.
0: Jongen.
1: Ja, jij zit er het dichtst bij.
0: Beste medewerkers van KR1 Wereldradio. Hi, ik ben Lara. En ik luister graag naar het verzoekplatenprogramma. Ik ben ook blij dat de meeste platen die ik hoor ooit zijn aangevraagd. Dat is een mooi systeem. Bij deze wil ik deze daaraan toevoegen. Doe er je voordeel mee. Lara.

0: wij nu aan het doen zijn. Want wij zitten hier in de montageruimte zitten we hier te presenteren. Van de uitzendbunker. De muziek wordt even door een ander gedraaid. En jij moet die andere microfoon testen. Dus zeg even wat.
1: Ja, is goed. En dan doen we ook gelijk volgende week voor de luisteraars even een rondleiding door de bunker. Goed?
0: Zeker weten.
1: Ja, doen we een rondleiding.
0: Oké, ben je dagen bezig hoor.
1: Ja, maar goed, we moeten toch ergens beginnen.
0: Ja, dat is waar. Tientje toegang vragen. Geen probleem. Stuur maar een mail. Komt voor elkaar. Muziek.

0: tijd. Dat was weer een lekker plaatje op KR1. Wereldradio, de nieuwe wereldomroep. We zijn hier aan het brainstormen. Toch Ruud, wat zei je nou net?
1: En dan kunnen we, hoe heet het, Universe gaan we dan presenteren. Het programma Universe.
0: Ja.
1: Met Babette van Veen.
0: In de bunker.
1: Babette, hij heeft ook twee B's.
0: Dan hebben we trio presentatie, luisteraars.
1: Twee B's, Babette van Veen, Babette. Twee B's, hè, zijn
0: ja,
1: dat?
0: Dubbel B.
1: Een bubbel B, dubbel B. Wat betekent ook weer dubbel B?
0: Ja, dat weet jij. Blubberbillen, hè?
1: Blubberbillen.
0: Dat heb ik niet bedacht. Dat heb ik bedacht. Dat heb ik niet bedacht.
1: Oh, oké. Okay.
0: Alles wat Ordi is, komt van jou. Je moet mijn imago een beetje hoog houden. Maar dat slaat niet op Babette van Veen.
1: Weet ik niet.
0: Nee. Babette slaat het niet
1: maar
0: op.
1: Maar zij is toch... Oei.
0: Sst. Goed zo.
1: Het is toch geen graatje?
0: Wie? Babette? Nee, ik weet het niet. Ik zie er niet in badpak. Als ze hier komt, komt ze volledig aangekleed.
1: Mm-hmm.
0: En dat blijft meestal ook zo. Maar ze kan wel gezellig praten. En dan komt ze hier even zitten. Soms steken we kaarsjes aan. En dan zitten we muziek te draaien en uit te zenden. Ja, muziek.

0: op onze roadshows die overal in ten noorden van Holland te bezichtigen zijn. En vandaar, even kijken, deze periode zijn we in Friesland, hè? Gaan we rond. Ja,
1: ja, rond Leeuwarden, een paar dancings.
0: Oké, okay, dus daar kunnen jullie ons ook ontmoeten. En kun je eventueel nog een verzoekplaatje indienen op een papiertje. Nemen we mee naar de studio en dan... Tenzij we natuurlijk live uitzenden daar. Dat is nog even de vraag. Onze technicus knikt van ja. Oké, okay, dus dan kunnen we ook direct van die locatie jouw verzoekplaat draaien.

Johannes, die naam komt nog voor zich. Die vraagt een plaatje aan voor Erik. En dat is zijn maat, zegt hij. Nou, goed zo. Ik luister heel vaak naar KO1 en mijn vader deed het ook al. Heel leuk, dus KO1 is een blijvertje. En ik hoop dat mijn kleinkinderen dat ook nog zullen zeggen over 100 jaar. Nou, dan worden je kleinkinderen wel oud, zeg. Nou, hier komt je plaatje.

0: Troplaatje van de week. Dit is de spiegelplatte der Woche.
1: Dit is het
0: spiegelplaatje, spiegelplatte, spiegelplaatje.
1: Dit is het spiegelplooitje van de week.

0: Over de hele wereld, veteranen, we luisteren naar jullie, jullie luisteren naar ons. Geef de achterban een tip en wel om een plaat aan te vragen bij K1 en het komt bij u terecht.
1: Dit is Kermen Radio 1.

0: Over de hele wereld, veteranen, we luisteren naar jullie, jullie luisteren naar ons. Geef de achterban een tip en wel om een plaat aan te vragen bij K1 en het komt bij u terecht.
1: Dit is Kennemer Radio 1.

0: Daarin wordt dus verteld dat de vrouw een geheime plek heeft, de zogenaamde G- of Gravenbergplek, waardoor ook de vrouw kan EK jong leren.
1: Ja, zo leer je dus elke maand er weer wat nieuws bij van de bladerman.
0: Ja, precies, want dat gaan we door met die bladen hier. Cosmopolitaan. En wat zien we in zijn nummer? Seks, streepje eronder. Het gaat er in bed niet om wie de lakens uitdeelt. Ha, alsof er nog niet lang bewezen is dat twee kapiteins niet werkt in één ligimo. En er staat er ook nog een quiz in. En er kwam dus uit dat ik een verhouding zou hebben. Dus dat klopt helemaal niet. Er staat, heeft hij een verhouding? Een gevaarlijke quiz. Er kwam uit dat ik een verhouding zou hebben. Waar moet ik het geld vandaan halen voor een verhouding? Schat eruit, mens.
1: Cor, je had 8 punten.
0: Schat eruit.
1: Er is een geheimzinnige, mysterieuze vrouw waar jij op valt.
0: Hier, dat geloven ze dus. Zo geloven ze de media.
2: Happy Radio on the World Wide Web. TR1.

0: Ruud, kijk nou joh, kom er weer van die techneuten binnen. Dat heb je als je dag en nacht presentatie hebt, hier bij KR1 Worldwide. Ook veel immigranten hebben ons opstaan, 26.000 luisteraars. Heel leuk dat u ons weet te vinden. Zeg eens even wat van die techneuten, dat loopt hier maar heen en weer. We zitten te presenteren. Ruud, doe iets.
1: Ik zou zeggen, volg je snoertje en zet de stekker erin.

0: Catharina schrijft: hi, hier ben ik weer. Ja, ik vraag heel veel, maar nu vraag ik deze. Wil jullie voor me draaien? Doei. Catharina, daar komt-ie. Toch? Of niet?
1: Ja.

0: altijd.
1: KR1.

0: Thank you very much indeed. Good night, everybody.
1: Ik ben Meloes en ik wens alle luisteraars een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.

0: Die Ruud van Castricum, die is, ik weet het niet hoor. Hij zit nou in de mast.
1: Ja, hij is een beetje krom gegaan door die harde wind. Hè?
0: Ja, oké. Okay, maar om nou 22 meter hoog halverwege in de mast te klimmen, dat vind ik ook een beetje overdreven. Ja. Gaan we verslag doen of draaien we een plaatje? Nou.

Anastasia vraagt een plaat aan en die vraagt ze aan speciaal voor Hilbert, met wie ze morgen op stap gaat. Hij zou nu luisteren. Groetjes, Anastasia.

voor ieder wat wils. En dat is natuurlijk geweldig, dat wij voor ieder wat wils hebben. Wat een geweldige platencollectie. Zoveel mensen zijn ermee bezig om jouw leven beter en vrolijker te maken. Ja, wat een geweldige muziek, mensen. Jij weet nog niet wat er komt komende uur, maar ik weet het allemaal wel. En ik kan je zeggen, oh, dat wordt lekker. Geniet ervan.

Ken je dat? Dat je dat gevoel, dat je helemaal alleen bent. En je kunt nergens heen. Je zit alleen, in je kamertje, op een stoel. Je verlangt naar mensen en muziek om je heen. Wat doe je dan? Ik tune in om Kenem Radio and I feel real good and really fine. Yeah.

0: Dit informatienummer kost 75 per minuut.
1: Welkom bij de
2: Kennemer Radio 1
1: psychiatrische hotline. Als u last heeft van een dwangneurose, toets herhaaldelijk op 1. Bent u sterk afhankelijk van anderen? Vraag iemand anders om op 2 te drukken. Heeft u een gespleten persoonlijkheid? Druk 3, 4 en 5. Bent u paranoïde? Blijft u hangen. Uw telefoontje wordt getraceerd. Wij weten u te vinden. Heeft u last van schizofrenie? Wacht tot het stemmetje in uw hoofd u zal vertellen welke toets u in moet drukken. Bent u manisch depressief? U kunt drukken wat u wilt. Er zal niet worden opgenomen. Ik heb nog wel een tip voor u. Ophangen.
3: Don't do it. Listen to KR1.

0: ben Kar.
1: Dit zijn jullie programma te
2: luisteren,
1: Bart en Ruud. En ik vind het ontzettend romantisch. Dat is de bedoeling ook.
2: Ja, en ik heb zomaar even
1: een gedichtje. Nou, een gedichtje kan ik niet noemen natuurlijk, maar ik heb even iets op papier gezet eigenlijk. Ik vond het zo ontzettend fijn om naar jullie te luisteren.
2: Wij vinden het ook fijn om naar jou te luisteren.
1: Hoe ben je dat nou?
2: Wie zet
1: de
2: schoen
1: uit
2: heel doel?
1: Lisette.
3: Ja. Wat een romantische naam.
1: Vind je?
3: Ja hoor.
1: Ik heb opgeschreven, ja, het blijkt misschien helemaal nergens naar.
2: Nou, vertel het maar even.
1: Ik dacht dat het wel een beetje romantisch, jongens. Ja, het is vrijdagavond. Het loopt tegen 12 uur. We zitten hier met een glas wijn. De avond is rustig en fijn. Radio staat aan. En de kindertjes zijn naar bed gegaan. Voor ons.

0: Ik vond het zo ontzettend fijn om naar jullie te luisteren.
1: Wij vinden het ook fijn om naar jou te luisteren.
0: Hoe ben je dat nou?
1: Hoe heet je ook alweer?
0: Lisette Schoen uit Heerdoel.
1: Lisette.
0: Ja.
2: Wat een romantische naam.
0: Vind je?
2: Ja hoor.
0: Ik heb opgeschreven, ja het blijkt misschien helemaal nergens naar.
1: Nou, vertel het maar even.
0: Ik dacht dat het wel een beetje romantisch was. Ja, het is vrijdagavond. Het loopt tegen 12 uur. We zitten hier met een glas wijn. De avond is rustig en fijn. Radio staat aan. En de kindertjes zijn naar bed gegaan. Voor ons nu romantische gevoelens. Heel puur. Vond je dat niet mooi?
1: Dat vond ik prachtig. Dus je zit met een glaasje wijn?
0: Wij zitten met een glaasje wijn.
2: Je kunt wel een sneldichter worden.
0: Nou, dat lijkt me niet zo geslaagd eigenlijk. Nee, zoiets als Willy Alfredo.
2: Het is wel snel in elkaar gezet.
0: Nou, ik heb er toch wel een half uur over gedaan, jongens hoor. Jullie zitten in een bunker, zeggen jullie, hè?
1: Wij zitten in een hele romantische bunker.
0: Nou, bunkers
1: midden tussen alle de sterren.
0: Bunkers kunnen volgens mij niet romantisch zijn, want wij komen namelijk al iets van 25 jaar aan de zee op vakantie. En ik heb daar nog nooit een romantische bunker ontmoet.
1: Maar deze bunker is van binnen heel romantisch, want je zit hier naast een gigantische, grote, mooie mast. En hier prachtig tussen de. En als je omhoog kijkt, dan zie je daar de sterren schijnen. En dan denk je toch ook wel eens.
2: En op elke draaitafel staat een kaars en die brandt.
0: En als ik van de zomer weer kom, dan zou ik graag die bunker wel willen zien eigenlijk, jongens.
1: Dat kan. Gewoon even kijken waar het licht vandaan straalt.
0: Het licht straalt van jullie vuurtoren natuurlijk, hè?
1: Van onze vuurtoren, ja.
2: En die is hoog.
0: Maar welke richting moeten we in jullie bunker gaan?
1: Nou, dat zullen wij zo uitleggen.
0: Nee, zeg het maar niet.
1: Maar niet over de zender.
0: Nee, dat lijkt me heel spannend.
1: Zijn er een hoop romantische mensen?
0: Waar? Bij ons uit?
1: Ja.
0: Nee, wij zijn met z'n tweetjes.
1: Met z'n tweetjes?
0: Ja, wij zijn romantisch genoeg met z'n tweetjes.
1: Met z'n tweeën is het beste. Dat is het beste aantal voor romantiek.
0: Uh-huh.
1: Is mijn mening dan.
0: Oh, dat lijkt me ontzettend heerlijk. Hey, draaien jullie nog eens een lekkere romantische plaat voor ons dan, ja?
1: Dat doen wij. Okay. Nog de romantische groetjes aan de luisteraars.
0: Bedankt, jongens. Bye.
2: Oké, dag.
3: KR1, Romantic Radio.

0: Dat was een lekker plaatje, luisteraars. En Ruud van Heemskerk naast mij, die heeft het over het Oktoberfest. Wat is Oktoberfest, Ruud?
1: Oktoberfest, ah, dat is toch hartstikke geweldig. Dat is, dit, ja? Dat is een soort kermisdag. En ja. Dan ga je gewoon lekker met z'n allen in een grote biertent.
0: Ja, nou, daar vind ik nou helemaal niks aan. Maar nee? Het intrigeert me wel om op te zien op televisie. Het bierfest. Ja, maar interessant om te kijken.
1: Ja, je neemt geen alcohol. Maar je hebt alcoholvrij ook, hoor. Dus het maakt niet uit.
0: Ja, een alcoholvrij bierfest. Ja, heb je dat?
1: Ja, heb je ook. Dan ga je gewoon met z'n allen een lange tafel zitten in zo'n grote tent. En dan, dan is het gewoon lachen. Grote braadworsten. Uit het einde van de avond komen de braadworsten ergens anders vandaan. Maar goed, het is één grote dolle pret.
0: Ja, nou, prachtig. Ja, het is... Dan gaan we hier een alcoholvrij bierfest houden, luisteraars. U bent allemaal welkom in de bunker volgende week, zelfde tijd.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, zullen we het doen?
0: Ja, laten we het maar doen. Ja. Dat is al een tijd geleden dat wij hier een bierfest alcoholvrij hadden, toch?
1: Gezellig!
0: Maar eerst eens even deze muziek. Iets heel anders als een bierfest, toch?
1: Zo, dat is er ook weer even uit.

0: Ja, luisteraars, dat was lekkere muziek. We liggen hier een beetje in een deuk. We hebben Boy Bensdorp heeft namelijk ontdekt dat hij de bikinilijn kan harsen met onze radiostickers.
1: Ja, de knopjes stonden in de stickers.
0: Ik draai nu wat muziek, want het wordt hier weer veel te ranzig.

0: dat was een lekker plaatje. Die had jij zeker uitgezocht.
1: Ja, vind ik wel een gezellig plaatje.
0: Ja, het is jouw muziek trouwens. Ongeveer de helft. Hè. Je wordt door de luisteraars, die geeft dan aan wat hij wil horen. Zo ook Millie, die had in iets van 20 platen gegeven. En dit was een van die platen. Millie. En Millie, die komt uit London. En die is getrouwd met een Nederlandse man. Die heeft ook 12 jaar in Nederland gewoond. En nu luistert ze dus in de UK. The United Kingdom. This is KR1 World Service.

0: Hallo, hallo.
1: Ja, nou, dit is toch goed dan? Je bent dus acht.
0: Ja, het doet het nu wel beter.
2: Je blijft lachen met Kennen We Radio 1!

Hey jij daar bij de radio, wakker worden, want hier is Nico Stegeman, dat ben ik dus achter de knoppen. En ik ga er weer een fijne boel van maken. Ja, we zitten hier met een aantal mensen in de studio en nu ga ik eens even wat zeggen. Oké, wat gaan wij hier allemaal doen? Dat kan ik je vertellen. We gaan eerst Joe Neefjes even kietelen, want dat deed je bij mij gisteren ook. Ja, ontken het maar niet. Daarna gaan wij de groeten doen aan een heleboel mensen. En we beginnen onder andere met deze. Dat is Clara. En Clara die werkt op een veeslachterij, werkt ze, ja. En zij moet het administratiewerk doen, zegt ze. Dus het valt wel mee in mijn geval. Goed zo. We hebben hier de hele dag KR1 aanstaan. Ook in de centrale hal. Wherever that may be. Groetjes van Stegeman en alle hier aanwezig vanuit de uitzendbunker. En deze is voor jullie daar. Woe! Yeeha! Dit is KR1, jouw happy radiostation. En dat is het en dat blijft het. Ja, wat anderen er ook van mogen vinden. Haha! Blijf luisteren.

0: Goed zo. Hij gooide ooit een kop koffie over het mengpaneel. En sindsdien mag hij hier geen koffie meer drinken. Moet hij helemaal naar de keuken lopen. Door de gang van de bunker. Mm. Deze discjockey naast mij. En daar gaan wij het niet over hebben. We gaan het wel hebben over
1: de volgende plaat. Want die wordt aangevraagd door Benny Boskamp.

0: De acht geboren voor een zendpiraat. Gij zult blijven draaien.
1: Dit is Kennen Radio 1!
0: Gij zult de naam piraat niet beschamen.
2: Kennen Radio 1.
0: Gedenk de opgepakten. Eer uw zender en mast.
3: KR1 Wereldradio.
0: Gij zult niet opgepakt worden.
4: KR1.
0: Gij zult nooit samenwerken met de AT.
3: KR1 Wereldradio.
0: Gij zult nooit een andere piraat van de band afdrukken.
1: Dit is Kennen Radio 1!
0: Amen.

0: 8 geboren voor een zendpiraat. Gij zult blijven draaien.
1: Dit is Kermen Radio 1!
0: Gij zult de naam piraat niet beschamen.
2: Kermen Radio 1.
0: Gedenk de opgepakten. Eer uw zender en mast.
3: KR1 Wereldradio.
0: Gij zult niet opgepakt worden.
4: KR1.
0: Gij zult nooit samenwerken met de AT.
3: KR1 Wereldradio.
0: Gij zult nooit een andere piraat van de band afdrukken.
1: Dit is Kermen Radio 1!
0: Amen.

0: HR1 Wereldradio.
1: Gij zult niet opgepakt worden.
2: KR1.
1: Gij zult nooit samenwerken met de AT.
0: KR1 Wereldradio.
1: Gij zult nooit een andere piraat van de band afdrukken.
3: Dit is Kennen We Radio 1!
1: Amen.

0: 2, 1. This
1: is KR1. Nou, dat was zo mooi. De tranen schieten in mijn ogen. En we krijgen ook een heleboel spontane reacties op de chat. En we gaan weer gauw wat muziek draaien.

Oh yeah, wat een heerlijk afwisselende muziekmix hebben wij weer. Wat een heerlijke afwisseling. Voor ieder wat wils en het wordt nooit saai. Nee, want luister maar eens wat we nu weer hebben en wat erna komt. Wow, ja, er gaat wel eens wat mis. Maar gelukkig kan je naar ons luisteren. Blijf dat ook vooral doen. En wat dacht je van deze fijne plaat?

0: Zeg Bart,
1: ja.
0: Zullen we zaterdag de bunker een kleurtje gaan geven?
1: Ja.
0: Grijze bunkerkleur, dat vind ik toch ook maar niks.
1: We gaan zo'n, net zoals dat radiosendschip vroeger van Noordzee, van die psychedelische bliksemschichten erop laten maken. Als er nog een paar gravity mensen luisteren.
0: Ik dacht meer aan zoiets als van wat je ook in Amsterdam ziet met die homoparade.
1: Ja.
0: Daar hebben ze die boten en zo allemaal roze, weet je wel.
1: Ja, nou, jij wou toch geen roze bunker, hè? Dat... Jongen.
0: Of we moeten hem helemaal zwart schilderen. Helemaal zwart en dan een grote doodskop erop.
1: Nou, maar het moet ook, ja. Nou, ik denk als we het de jongens laten doen, dan wordt het het laatste. Laten we het de vrouwelijke medewerkers doen, dan wordt het dat eerste.
0: Of we maken er gewoon dat de luisteraars kunnen reageren.
1: En ja.
0: Wat voor kleur het zou moeten gaan worden.
1: Ja, dat kunnen we natuurlijk doen.
0: En dan kunnen we een prijs tegenover stellen.
1: Ja, nou ja, inderdaad. Of de medewerkers. Dan kunnen we natuurlijk kijken welke van de medewerkers is homo. Want jij wil homo kleuren, begrijp ik. Ik zou het niet weten. Marcel, Nico, Oscar... Wat voor geaardheid die hebben.
0: We kunnen hem ook in twee kleuren schilderen. Of drie.
1: Kan natuurlijk schutkleuren.
0: Zo'n legere kleur.
1: Zo'n lege kleur. Of nou, het mooiste lijkt mij inderdaad zo'n piratenvlag erop tekenen. Zwart en dan met zo'n wit doodskop erop. En dan ook nog zo'n vlag erboven. En
0: twee van die botten eronder.
1: Van die botten. Maar dan weten ze het wel te vinden natuurlijk.
0: Is ook wel gezellig. We doen toch af en toe wel eens een rondleiding.
1: Oké, stuurt u ideeën in. Dan draaien wij weer een plaatje nu.
0: Naar info, kennen we Radio 1.
1: NL.

0: Oké, dat was weer fijne muziek hier over de hele wereld uitgezonden. En wat gaan we doen? Joh, wat een rook. Ik zou zeggen, ja, de kacheldeur even dicht doen, want dan gaat hier iemand...
1: Daar gaat hier
0: goed zo.
1: Helemaal goed, ja.
0: Ik gooi ook die deur even.
1: Wat een rook allemaal. Het gaat overal door die gangen heen, die rook hier. En dat is niks waard.
0: KO1 World Service van de bunker. Crazy listening.

0: De lekkerste muziek hoor je hier.
1: Kinema Radio 1 Worldwide.

0: We draaien lekker door hier bij KR1, terwijl Ruud door een verrekijker zit te kijken.
1: Het is trouwens erg druk op de pier en ik zie ook heel veel vissers door de webcam.
0: Ja, ze zullen we ze wegjagen?
1: Er lopen altijd zoveel mensen op de pier dat ik weet niet wat ze daar allemaal zoeken.
0: Ja, uitwaaien. En ze willen natuurlijk onze masten zien en zo. En ze willen ons nog steeds ontdekken. Want er lopen een hoop mensen te zoeken. We krijgen wel eens e-mails van welke bunker is het? En dat gaan wij dan niet zeggen natuurlijk. Tenzij ze natuurlijk een pasfoto meesturen en dan wordt het beoordeeld.
1: Maar ze kunnen het wel zien als ze naar de website gaan. Hè? Dan zien ze de foto van de bunker, toch?
0: Ja, dat is... Oké. Maar er
1: zijn heel veel bunkers natuurlijk in de Kennemerduinen.
0: Nou, laatst kwam er ook iemand langs. Die kwam op de deur bonzen. Die dacht, hey KR1, zijn jullie KR1? en toen riep ik terug, nee.
1: Loopt u maar door.
0: U zit in de uitzending.

KR1 Wereldradio. En op dit moment hebben wij een plaatje van Annika. Die woont in Canada en die is ooit geëmigreerd. Ja, toch luister ik weer naar een Hollands station. En dat zijn jullie. Leuk, draai even wat voor mij, Annika. Zullen we dat doen?

Station KRL. Bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: K1, weer op radio vanuit uit zijn bunker. Trio presentatie. Bart, Ruud en Boy op dit moment. En we gaan het eens even hebben over de webcam. Er zijn klachten binnengekomen over de webcam van KRN Wereldradio.
1: Bier? Nee.
0: Nee, dat mag hier niet. Nee,
1: maar kan niet, want ik moet nog rijden.
2: Oh.
1: En we moeten nog naar de andere DJ.
0: Ja.
2: Ah, ja.
0: Maar goed, ze zitten gewoon om de presentatie heen te praten. Weet je wat, ik loop gewoon de deur uit. Zoek het maar uit.
1: Ja hoor.
0: Draai maar wat.
1: Ja, dan mag ik het weer opknappen. Nou, dat is lekker.
2: Ken maar radio aan. Niet omdat het kan, maar omdat het moet.

0: Joy komt straks ook nog, hè, in de uitzending.
1: Oh, dat is leuk. Ja, Joy. Ja, ja, die komt niet hoog genoeg. Ik zet altijd de standaard een beetje hoog. En dan moet ze op schoot zitten om erbij te kunnen.
0: Ah, goed, als het maar gezellig is.
1: Ja, maar ik zit er niet zo mee persoonlijk. Noodbreekt.

0: KR1 Wereldradio vanuit de bunker. En ik kijk even door de gleuf van de bunker. En daar zie ik Mariska staan. Die praat daar met de buurman.
1: Oh, buurman. Wat doet u nu?

Bronca! Bronca!

0: noemt ons piraten. Maar wat zijn piraten? In onze ogen zijn piraten mensen die andere mensen pijn doen. Mensen die andere mensen ontvoeren.
1: 24/7 online.
0: En vermoorden.
1: We are Pirates Radio Station.
0: In deze rare wereld noemt men ons piraten. Maar we zijn geen piraten. Wij zijn liefhebbers van het Nederlandstalige product. En willen dat met iedereen delen. De overheid maakt het ons moeilijk. Op elke hoek van de straat staat het AT. En die luistert gezellig mee. Het zenden wordt ons onmogelijk gemaakt. Vandaar dat onbemande zenders met bosjes uit de grond schieten. En terecht. AT. Wie geen nederlaag aanvaardt, kan nooit verslagen worden. Welkom in de wereld van de zogenaamde piraat.

0: Goed zo, we hebben het hier dus over afkortingen, luisteraars. Ja, we hebben ETP, we hebben DSB, we hebben KR1 en we hebben BB, je cup BB, zegt Ruud. En waar staat BB voor, Ruud van Heemskerk?
1: Blubberbillen.

Oh yeah. Good vibrations. En dat hebben wij hier in de studio allemaal. Het complete team, het promotieteam. Ja, de dames die op mijn schoot zitten. En alle heren die hier rondbanjeren met technische toestanden allemaal. Ja, het is geweldig. En platen bij elkaar zoeken en de techniek. Ze doen het allemaal voor jou. En wat jij alleen maar hoeft te doen is het apparaat waar je nu op luistert keihard zetten. Woo!

0: Vanuit een uitzendbunker in de duinen.
1: Gadverdamme, het stinkt hier ook trouwens, hè? Listen up, y'all. This room's a mama.
2: Hit it!

0: weer last van de concurrenten. Hè?
1: Ja, daar hebben we al 30 jaar last van die concurrenten. Ja. Hele flauwe concurrenten. Terwijl wij altijd zo lief en aardig zijn en ze er altijd bij roepen als er een lokaal station moet worden opgericht.
0: Nou, ik was gisteren thuis en ik zal eventjes op de webcam even kijken voor wat te doen is daar op het strand.
1: Ja.
0: Nou, mooi niet. Er stond op zwart. Heb ik vanmorgen gekeken bij de studio en was die kabel doorgeknipt.
1: Ah, wat flauw. Nou jongens, leuk hoor. Ja, aan de andere kant, hoe populairder je wordt, hoe jaloers sommige mensen worden, hoe meer ze van dat soort dingen gaan doen. Zo kan je ook denken. Dat we er dus juist wel goed zijn in hun ogen.
0: Nou, die technoot heb het nou vanmiddag gemaakt. Dus als het goed is, zijn we nou weer te bekijken op de website. Dus hij staat nou weer in de lucht.
1: Heeft u nu meteen hoogspanning opgezet?
0: Het zou misschien wel beter wezen.
1: Of een webcam op de draad gericht. Wat ook leuk is een grote verfbom. Als je dan blauwe mannetjes door de stad ziet lopen, dan weet je meteen wie het was.
2: Muziek op KR1.

0: zo dag luisteraars, daar zitten wij weer, hier klaar in de bunker voor u. Helemaal te wachten tot u helemaal vrolijk wordt, maar wij zijn een beetje duf, dus... Ik dacht ons het zelf een beetje op te fokken. Hallo, dat hij, zo kan hij wel.
1: Dit is

0: Een goeie dag. Mijn naam is
1: Bart Steeman.
0: Ik ben discjockey geweest op een zeezender. Radio Monique met 4 miljoen luisteraars vanaf de Noordzee. Ik ga nu het verhaal vertellen van de zeezenders. De zeezenders die de culturele revolutie hebben veroorzaakt in Europa. Het is moeilijk voor te stellen. Maar vroeger waren er alleen staatsomroepen. De overheid gedroeg zich als dictators. Hun burgers mochten alleen maar uitzendingen horen van hun eigen staatsomroepen. Niet alle muziek mocht worden uitgezonden. De politiek bepaalde wat er te horen was. Vrije radiozenders met muziek die mensen vrolijk maakte, was verboden. De zeezenders dopen hierin. De zeezenders hebben het leven van veel mensen gigantisch verrijkt. Zeezenders zorgden voor vrije media. Een ware culturele revolutie vond plaats in Europa. Door de zeezenders, waardoor het leven van alle Europeanen nu in Europa blijvend is verrijkt en verbeterd. De zeezenders. In Europa zonden tussen 1958 en 1990 een hele reeks zeezenders hun programma uit vanuit een schip. Of een kunstmatig eiland, of een marinefort in de Noordzee. Alles buiten territoriale wateren. En ook daarbinnen soms. Het uitzenden vanaf een schip onder een vreemde vlag kon niet worden verboden. Maar medewerking aan dergelijke zenders gebeurde wel. En dat kon men later ook verbieden. In 1962 was medewerking aan zeezenders verboden in de Scandinavische landen en in België. In 1962 gaf de Raad van Europa aan de aangesloten landen het advies om de wet uit te vaardigen die medewerking verbood aan radiostations die buiten de territoriale wateren uitzonden. In 1964 werd het uitzenden van in de zeebodem verankerde objecten onmogelijk gemaakt door een noodwet in Nederland vanwege het Remeiland. Een vrije radioomroep, wat later de TROS werd, zond daarvan uit. En men wilde geen concurrentie, men wilde geen vrije geluiden, men wilde ook geen commerciële televisie. En dus verzon men allemaal belachelijke wetten om dat tegen te houden. In 1965 werd het verdrag van Straatsburg van kracht, waarin medewerking aan uitzendingen vanuit de internationale wateren vanaf vaar- en vliegtuigen verboden werd. In 1967 werd dit verdrag geratificeerd door Groot-Brittannië en in 1974 door Nederland. Spanje deed dit niet, waarna de zeezenders Radio Mi Amigo en Radio Caroline, twee zenders op één schip, een hoofdkwartier per 1 september 1974 naar Spanje verplaatsten. Ik weet het nog goed. Radio

verankerd in de Sond, noordelijk van Kopenhagen. Een groot schip. De Cheetah 2 nam in 1961 de uitzendingen over. De Cheetah 1 keerde later terug met op Denemarken.

uitzending. In 1962 werd in Scandinavië de anti-zeezenderwetgeving van kracht. En Radio Merkur stopte, maar Radio Seid bleef nog uitzenden tot 1966. Later vanaf de Cheetah 2. In dat jaar diende het schip tijdelijk ook als onderkomen voor Radio Caroline South. Nadat het schip van Caroline zelf in een storm op de kust was gelopen. In Nederland begon Radio Veronica in 1960 vanaf het schip de MV Borkum Riff, een voormalig Duits lichtschip, voor de kust van Noordwijk met radioprogramma's. Het ging toen om een vrij laag vermogen, rond de 1000 watt, maar het lag dicht bij de kust en ach, een deel van Nederland had er erg veel plezier van. Later werd er een positie voor de kust van Scheveningen gekozen om storing te voorkomen. In de loop van 1964 werd het schip vervangen door de MV Noordenij, een voormalige trawler. Het zeezendertijdperk voor Nederland begon. De vrije geluiden waren immens populair en velen hadden dat aan in Nederland. Het was een geweldige tijd, een culturele revolutie. En het leven van veel mensen werd er vrolijk door. De zeezenders waren een idool voor veel jongeren vooral en later ook de ouderen. In 1966 werd vanaf het schip Le Laissez-Faire, dat verankerd lag voor de kust van Frinton-on-Sea bij Harwich in Engeland, Radio Dolfijn gelanceerd. Een Nederlandstalige easy listening zender die ook de Engelse zender Britain Radio als zusterstation aan boord had. In 1967 werd de zender omgedoopt tot de eerste Nederlandse popzender Radio 227. Die enkele maanden 3,5 miljoen luisteraars in de Benelux tot zijn luisteraars kon rekenen. Met de komst van de Engelse anti-piratenwet kwam er op 31 juli van dat jaar een vroegtijdig einde aan dit populaire station. Radio Veronica zond nog steeds uit, maar kreeg gezelschap.

0: U gaat nu luisteren naar een fragment van Radio Veronica. Uit de jaren 70. We hebben het over de laatste minuten van Radio Veronica. Wat velen niet wisten, dat al die huilende mensen in de studio's niet live daar aanwezig waren. Nadat de wet uit was geroepen, stopte Radio Veronica met een opname. Radio Caroline, die ook uitzond, die ging gewoon door. En die vaarde rustig buiten de territoriale wateren. En dat maakte Caroline legendarisch. Maar nu het laatste uur met Rob Oud van Radio Veronica.
1: Veronica! Dit is het laatste uur.

Dit is het tikken van de klok die ons zojuist verteld heeft dat het 5 uur is geweest. En dat betekent het laatste uur van Radio Veronica. Elke tik die je hoort betekent dat het weer later is geworden. Dat er weer een seconde voorbij is gegaan die nooit meer terug zal keren. En dat iets wat je op dit moment beleeft, dat je dat ook nooit meer zal beleven.

0: omroeporganisatie gaat door. Ons nieuwe adres is Oude Engweg 24 tot 26 in Hilversum. Telefoon 021-50-17538. De Veronica Omroeporganisatie, Oude Engweg 24 tot 26 in Hilversum. Telefoon 021-50-17538.
1: Ik vind het erg jammer dat Veronica weggaat. Iedere morgen 10:45. Nou, dan dronk ik echt mijn kopje koffie en dan luisterde ik naar Tineke. En ik heb ook een kaart naar Van Doren geschreven, dat ik toch heus niet een van de jongsten ben, 64 jaar namelijk. En dat ik altijd met plezier naar Veronica geluisterd heb. En dat ik het heel, heel erg jammer vind dat door die hoge heren zo gehandeld wordt. En dat wij eigenlijk niets meer te vertellen hebben.

0: to all our friends, to the music that never ends. Over zo'n 40 minuten is Radio Veronica dood. Maar Veronica blijft leven. We hebben ook nog een omroeporganisatie. Ik werd de aanvragen van de omroeporganisatie voor zendtijd om een legale status te krijgen in Nederland is afgewezen. Op oneigenlijke gronden. Dat weet de minister, dat weten wij. Dat weten alle politici die hierbij betrokken zijn. We zijn daartegen in beroep gegaan. We zullen dat winnen.
1: Radio Veronica moet haar uitzendingen stoppen.

bent het mooiste schip dat ik ken. Dat ligt op de Noordzee, Noordzee, Noordzee. Zo'n 6 mijl uit de kust ongeveer.

Radio Veronica. Ontstaan uit het initiatief van enkele Nederlanders. Vermoord door een groep andere Nederlanders omdat het een bedreiging voor hun macht is. De populariteit van Radio Veronica bij het Nederlandse volk is de reden waarom het verdwijnen moet. De klok tikt steeds verder. Ik heb nog enkele minuten. Er moet misschien nog veel gezegd worden. Ik heb de tijd niet. En ik kan het ook niet meer. Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. Een periode wordt afgesloten. Er sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica sterfde ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me. Voor Nederland.

U hoorde fragmenten van de laatste minuten van het programma Op de Noordzee van Radio Veronica. Mijn naam is Bart Steeman, zeezender de Jockey, en u luistert naar de Zeezender Special. Wij gaan verder met het verhaal van de zeezenders. In 1970, nog voordat zij stopte dus, kreeg Veronica gezelschap van Radio North Sea International. In 1971 kwamen er ook uitzendingen in het Nederlands onder de naam Radio Noordzee Internationaal, dus werkelijke concurrentie voor Veronica. Tot wetgeving in 1974 aan beide zenders het zwijgen oplegde dus. De bomaanslag op het schip Mebo 2 van Radio Noordzee van 15 mei 1971 was daartoe mede de aanleiding. De bomaanslag was in opdracht van mensen van Radio Veronica, wat eigenlijk een commercieel station was. Radio Noordzee was eigendom van enkele Zwitserse zenderfabrikanten. Ze hadden ook een ontzettend goed geluid. Een 100% modulatie, de zogenaamde R&I sound. En een geweldig mooi schip met een mast van 90 meter hoog. En psychedelische kleurige verf schip. Radio Noordzee was erg populair in die tijd. U hoort nu de begintune van Radio Noordzee Internationaal, de Man of Action van Les Reed Orchestra, een legendarisch nummer.

0: De Man of Action van Les Reed Orchestra, de tune van Radio Noordzee Internationaal. Zoals gezegd, werkelijke concurrentie voor Radio Veronica. En door de jaloezie van Radio Veronica en de bomaanslag op het schip van Radio Noordzee was dat mede aanleiding dat ook Nederland overstag ging om helaas die vervelende wet in werking te stellen. Anders hadden wij misschien nog wel steeds wel vrije radiogeluiden vanaf de Noordzee gehad, maar dan 24 uur per dag, want ze zijn er nog steeds, zeezenders. Zoals u weet. Radio Atlantis die zond eerst vanaf de MV Miamigo uit in 1973, maar in 1974 vanaf een eigen zendschip, de MV Janine, voor de kust van Nokke. Radio Miamigo en Radio Caroline zonden vanaf 1974 uit vanaf het zendschip de MV Miamigo, toen nog voor de kust van Nederland. Na 31 augustus 1974, toen die wet er was dus, was er één zender die zou doorgaan, Radio Caroline, samen met Radio Miamigo. Zij vaarden gewoon naar de vrije internationale wateren. Toen alle mensen luisterden naar de laatste uitzendingen van de andere zenders, draaiden zij door naar Caroline en die gingen vrolijk door. Dat was een magisch moment. En tientallen jaren zijn er nog zeezenders gebleven vanaf de internationale wateren, met een schip wat vaak geregistreerd was in een ander land, zoals Panama. En ook ik heb daarop gezeten, op het schip van Radio Caroline, waar ook Radio Monique met 4 miljoen luisteraars uitzond. U gaat nu een fragment horen van mijzelf in die tijd op dat schip. En dat was natuurlijk een heel bijzonder moment ook voor mij om op dat schip te zitten. Ik heb bij tientallen radiostations gewerkt. Ik heb meegedaan aan de strijd voor vrije radio tegen het dictatorschap van de overheid. Tientallen stations opgericht of bijgewerkt. En hier zat ik dus in de jaren 80 op het schip van Radio Monique en Radio Caroline. U hoort nu een fragment van Bart Steenman in die tijd dus.
1: Zo, dat was het weer voor vandaag. Het doosje van Magic Park was zeker Magic, want tot twee keer toe wilde hij niet starten. We hadden vandaag verzoekjes van een aantal mensen die wij hebben gedraaid in dit uurtje tussen 9 en 10 uur. Je hoorde net Wind, Earth and Fire met Season Supertramp met nummer Breakfast in America. En Rob de Nijs, Zonder Jou. Presentatie Bart Steenman, productie Walter. Simons, wat mij betreft. Tot straks, dan hoor je me weer vanuit de nieuwskamer. Vanaf een zonnige Noordzee was dit 3 om 3 op zoekplaat. Het adres Monique, box 146, Playa de Aro, Girona in Spanje. Voor al je bezoekplaten. Dag.
2: Iedere zondag tussen 10 en 12, Radio Monique met de Vader Abraham Show.
3: Tijdens een vergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft een aantal landen het Zuid-Afrikaanse optreden in zaken de kwestie Namibië scherp veroordeeld.
0: Dit was een stukje Radio Monique, zoals gezegd met 4 miljoen luisteraars. Het succes van Radio Monique en de programma's daarvan was aanleiding voor de Nederlandse overheid om, toen ik er ook nog op zat, met straaljagers over het schip te vliegen en foto's te nemen. Later werd het schip geënterd door de Nederlandse marine met een klein beetje hulp van de Engelsen. Alleen maar op verzoek van de Nederlandse omroepzenders, omdat er te veel advertentieinkomsten gingen naar deze vrije radio-uitzendingen van Radio Monique. Allemaal erg flauw dus. En illegaal, want het schip lag in vrije internationale wateren. En daar mag je uitzenden, want dat viel buiten die wet. Het internationaal gerechtshof, daar werd een rechtszaak aangespannen. En wat denk je? Het internationaal gerechtshof heeft Nederlandse overheid veroordeeld voor piraterij. Het binnenvallen van een schip in vrije internationale wateren is piraterij. De Nederlandse overheid zat dus fout, en dat wisten ze, en alles moest worden teruggegeven. Dat is ook gebeurd, maar het was jaren later en de adverteerders waren weg. Gelukkig is het schip de Ross Revenge nu een radiomuseum, onderhouden met heel veel moeite door onder andere Nederlandse en Engelse vrijwilligers. En zo is er veel gebeurd in het land van de vrije radiozenders. En er is nog veel meer te vertellen, want het was nog lang niet afgelopen. Het ging gewoon door. Met de zeezenders in Groot-Brittannië. We gaan weer even terug naar de zomer van 2006. Toen hadden wij ook nog Radio Waddenzee en Radio Seagull vanaf het voormalige lidschip in Harlingen op de Middengolf. Radio Batavia, die zendt op zondagmiddag vaak uit vanaf een schip op de Noordzee. Maar we zitten nog even in 1964. We gaan het eens even hebben over Groot-Brittannië. Want die heeft ook een legendarische uitzending gehad op vanaf diverse piratenschepen. Pirate Radio. Vanaf 1964 begon Radio Caroline vanaf een schip voor de kust van Zuidoost-Engeland uit te zenden. En ik persoonlijk luisterde daar erg veel naar Radio Caroline, ook nog in de jaren 80 vooral. Kort daarop werd het gevolgd door Radio Atlanta. En de enige maanden fuseerden beide zenders. De oorspronkelijke Caroline voer naar de Ierse Zee om bij het eiland Man Radio Caroline North, het noordelijke deel van Engeland, te bestrijken. En Atlanta bleef liggen en verzorgde onder de naam Radio Caroline South uitzendingen voor het zuidelijke deel van Engeland. Op een gegeven moment hadden ze 20 miljoen luisteraars. Onvoorstelbaar. In 1964 verscheen Radio London ten tonele. En was Caroline een veredeld light program van de BBC. En Radio London kwam met een Amerikaans format vanaf een oude mijnenjager. De DJ's waren opgeleid bij radiostation KLIF in Dallas. U gaat nu achtereenvolgens een paar tunes horen van het legendarische Radio Caroline, wat mij persoonlijk ook zoveel plezier heeft bezorgd. Als ze weer eens waren gezonken of er was weer wat geweest, dan vaak rond Pasen kwamen ze weer in de lucht. De paasdagen waren dan ook altijd heel bijzonder als we met onze radio gericht op de Noordzee aan het luisteren waren of ze dan kwamen. En als ze dan kwamen, dan hoorde je zeemeeuwen. En dan dacht je, zouden het ze zijn? Is het weer Radio Caroline? Is het ze weer gelukt om terug te komen? En dan volgde vaak de tune van het legendarische Radio Caroline. De zeezender die ook het langste doorging voor onze landen Nederland en Engeland. En die ook in de jaren 80 nog uitzond. En die ook dus Radio Monique herbergde. Vanaf het schip de Ross Revenge. Een geweldig mooi schip van 70 meter lang maar liefst. Met een mast van, hou je vast, 90 meter hoog. Het hoogste bouwwerk ooit op zo'n schip gebouwd. Er stonden twee zenders aan boord van 50.000 watt. Die op één antenne uitzonden met een speciaal apparaat. Op een lagere frequentie zat Radio Caroline en op de 963 zat Radio Monique via een Optimot systeem wat het beste geluid van de middengolf weergaf. Ook was het zo dat er vanaf dat geluid dus, dat schip, die Optimot, die spetterde wel iets omdat ze hem zo hadden afgesteld dat het een beetje te goed klonk, maar dat maakte niet veel uit. In elk geval was het zo dat het nieuws werd verzorgd door, nou, er waren drie, soms vier mensen aan boord. En die pikten het nieuws op van de omliggende landen. Van Londen, van de BBC, van België en van Nederland. En wat mij persoonlijk vaak opviel, is dat die redacties, die zaak vaak met 20 man in Hilversum met nieuws verzorgden, vaak uren later waren met nieuws wat wij al lang hadden opgepikt en in de uitzending hadden gegooid. In een heel klein nieuwskamertje van 1 bij 1 meter of zo. De studio was veel groter en had een prachtig uitzicht op de Noordzee. We hadden daar twee mooie pick-ups en jingles, machines en een groot mengpaneel. In tegenstelling tot Radio Caroline, die conservatief als ze waren, nog een oud mengpaneel met draaiknoppen hadden. Dat mengpaneel met die draaiknoppen van Radio Caroline is later ook gebruikt in de film The Boat That Rocked. Een film die je echt moet zien als je van zeezenders houdt. The Boat That Rocked is geïnspireerd op Radio Caroline. Al heet het dan Radio Rock. En het leven aan boord zoals het er daar uitzag, behalve de vele dames dan, die waren er niet zoveel. Maar de entourage lijkt heel erg op wat ik meemaakte op de Ross Revenge. Zelfs de stickers hebben ze nagedaan in de studio's. Je hoort nu de tune van Radio Caroline van The Fortunes.

The Fortunes met Caroline. Zoals ik al zei, in de begintijd van Caroline, rond 1964, kwam er ook Radio London. En Radio London was op Amerikaanse leest gegroeid en zeer populair. Je hoort hier nu de bijzondere tune van Radio London.

Radio London, oftewel Big L. Terwijl in Nederland, na die wet dus in 1974, Veronica moest stoppen. Er werden diverse platen gemaakt en wij gaan er een paar draaien over Veronica dus. En het leefde erg. Het was een hot item. Gelukkig heeft Veronica overleefd, maar is wel uit elkaar gevallen in diverse radio- en televisiezenders. Radio Veronica zendt nog steeds uit op televisie, als een commerciële televisiezender natuurlijk. En Radio 538 is nog steeds het populairste radiostation van Nederland. Dus dat doen ze goed. Ook is er de Veronica Radioschool en die heeft tot doel om mensen op te leiden, hobbyisten vooral, in radiogebied. En ook dat is een hoffelijk streven. Er zijn dus nog steeds de idealisten en de commerciële mensen, net als destijds eigenlijk bij Radio Veronica. Je hoort hier nu Peter Koelewijn met Veronica Sorry. Mijn naam is Bart Steenman, discjockey van het voormalige Radio Monique de Zeezender. Onder andere.

0: Het verdwijnen van Radio Veronica maakte erg veel woede los in de samenleving. En veel landsbeest piraten gingen ook de lucht in op de FM en de middengolf. En dat is tot heden vandaag nog steeds aan de gang. Want ook vandaag heeft de overheid de boel overgenomen. Er is weliswaar door alle acties van alle vrije radiozenders genoeg keus, maar het is allemaal in handen van de grote uitgeverijen en er moet vreselijk veel belasting worden betaald en vooral huur voor de frequenties. Het wordt dus gigantisch uitgebuit en je kan niet doen wat je wil. Van vrije media is dus nog niet echt sprake en daarom zijn er nog steeds veel radiopiraten op zee en op land. We hebben hier een leuk fragment van Ferry Maat. Want heel veel discjockeys, ook die je nog steeds hoort, maar die je ook de afgelopen 30 jaar hebt gehoord op de officiële radioomroepen ook, kwamen natuurlijk van de Noordzee. Natuurlijk John de Mol, om maar eens één te noemen. Zijn vader was technicus. Maar ook Ferry Maat en André van Duin en tientallen andere bekende discjockeys. Allemaal begonnen op de zeezenders. Hier is Ferry Maat van Radio Noordzee Internationaal met een aantal clips die wij op de kop tikten.
1: Hey, hallo, goedemiddag allemaal. Het is 3 minuten over 2 op deze donderdagmiddag Radio Noordzee Internationale Tijd. Good afternoon everybody, it's 3 minutes past the hour of 2 o'clock. Starting out on your radio till 4 o'clock. And we got some good sounds coming up right now for you. Tot 4 uur, Ferry Maat op de radio, zoals zojuist bekendgemaakt in zijn Engelse woedertaal. Vrienden, de Rolling Stones waren niet lang geleden in Nederland en we hebben een babbeltje met ze gemaakt in het teken van...
2: Straalt af van onze antennes bij deze Noordzee.
1: Mick Jagger was een van de fans van Radio Noordzee Internationaal, je zou het niet denken, maar er zijn namelijk het volgende.
3: The Rolling Stones, and I listen to Radio Noordzee when I can, when I'm at home, you know, and I appreciate it.

0: McGee. Mick Jagger, Rolling Stones.
1: Hi, this is Mick Jagger, and we're on the Ferry Match Show.
0: You better believe it.
1: Radio.
0: De reservaatmuziek uit de Verenigde Staten, Redbone, met de nummer 1 in de groep 20.

0: Tot zover enige clips uit het programma van Radio Noordzee. Ook zeer populair was Radio Londen, zoals gemeld, die jaren 60 erg veel luisteraars trok in Europa en vooral natuurlijk in Groot-Brittannië. Ook daarvan hebben wij enkele bijzondere clips op de kop getikt. En die gaat u nu horen. U hoort nu de Sono Waltz, de bekende tune van The Big L. Uitzending dus vanaf een mijnenjager in de monding van de Thames destijds. Het nieuwe was het Amerikaanse station. Het Amerikaanse stijlradio maken. Wat later ook in de jaren 80 werd nagedaan door Laser Hot Hits. Een immens populair station ook in Nederland. Ik heb hem nog zien liggen toen ik op de Grocery Fans werkte. Zag ik in de verte het schip van Laser 558 liggen. En stiekem vond ik dat een erg goed station. Met weinig middelen trouwens. Het schip was niet zo spectaculair. Het is een paar jaar geleden ook gesloopt. Een groep mensen heeft het nog willen opkopen om er weer een zeezender van te maken in Nederland. Maar het was in te slechte staat. Ongelooflijk dat daar zo'n goed geluid vandaan kwam. Maar dat later dus. Nu eerst nog wat clips van The Big L... Radio London.
1: Self at Britain's most famous racing circuit, Brands Hatch. All you have to do is write today to racing driver Radio London, 17 Curzon Street, London, West 1, and you'll be sent full details of this exciting scheme.
2: You're going to carry out the next 3 hours?
3: Couldn't do this to the people. Yanko, Alan Prison is set, and Hi Lily, Hi Lo, and thank you, Chris Denning, for your wonderful radio program. I can just hear, if you were hovering over Britain like a satellite, suddenly at 6 o'clock you'd hear millions of voices go, oh! 5:40 this week, it's called Green Light. And on the Kenny Everett Show, the time is now exactly 6:31.
1: Bulletin, stand by. Here is a Radio London News bulletin.
3: Has been fined for having drugs in his possession.
4: Coffee breaks, pauses, and recipes. Remember, girls, relax with TW between 9 and 12. Tough and soft.
5: There was 40 last week, and it's jumped up to number 20 this week. And Made with the Berries, a group that I've always admired. Have a very happy day, a very happy week.
0: Tot zover enige fragmenten van het Radio Londen, destijds uitzendend op de 266 meter. Je luistert naar de Zeezender Special met Bart Steenman. Niet alleen Peter Koelewijn maakte platen destijds over Veronica, maar ook vader Abraham.

0: Vader Abraham over Radio Veronica. We hebben nog enkele unieke fragmenten voor jou. Bijvoorbeeld van Laser Hot Hits. Laser Hot Hits was een van de populairste radiozenders op de Noordzee. Dit kleine scheepje, of zo klein was het nou ook weer niet, maar dit schip had een heel groot bereik om vanwege het programma. Het unieke, op Amerikaanse leest geschoeide, flitsende programma van Laser Hot Hits. En ik heb het scheepje zien liggen. Ik heb het scheepje zien liggen vanaf het dek van de Ross Revenge, waar ik op werkte als discjockey op Radio Monique. En ik heb hier enkele clips van de MV Communicator, want zo heette dat schip. Later is het nog het huis geweest van Holland FM en die lagen in de Pampushaven. Op een gegeven moment verloederde dat ook. Het is toen opgekocht op een gegeven moment. Niet door die Nederlandse groep waar ik net over vertelde, maar door een stel Britten die er een lokale zender van wilden maken. Maar ook dat lukte niet en nu is het gesloopt. De MV Communicator Laser Radio, een heel populair radiostation. Waar ik ook met veel plezier naar luister. Laser 558. Nu zendt Laser Hot Hits op de korte golf uit op de 4025.
1: From the MV Communicator in International Waters, we are Laser 558. Owned by Urad SA, this is free radio with non-stop hit music practicing good programming and technical standards. We are Laser 558.
2: Laser 558.
1: From the MV Communicator, anchored in the international waters of the North Sea, we are Europe's hottest hits. AM 576, Laser Hot Hits. Laser Hot Hits, news up to the hour with Andrew Turner.

0: All Europe Radio, Laser 558, broadcasting live from the MV Communicator in international waters. Laser 558 is owned and operated by Eurad SA and broadcasts in a totally free environment. At all times, this radio station endeavors to maintain standards of good taste and responsible technical operation. We will resume our transmission of hit music this morning at 5 o'clock British time, 6 o'clock on the continent. Thanks for listening today, and have a good night.
1: Tot zover enkele clips van Laser Hot Hits op de 558. In het begin van Laser Hot Hits probeerden zij een antenne te maken met een ballon. Ja, dat kwam nog uit de Vietnamoorlog. Een grote kabel eraan als antenne en dan een ballon. Maar met die heftige stormen op de Noordzee ging dat niet goed. Toen hebben ze twee mastjes geïmproviseerd van enkele tientallen meters hoog. En daar hadden ze nog een vrij goed bereik mee. Ze zaten op een vrij lage frequentie, 558. Op een gegeven moment kwam er ook in de begin jaren 80 Radio Delmare. Een klein scheepje voor de kust van Scheveningen. En ook een beperkt bereikzender. Ik dacht van iets rond de 1000 watt. En ik zat dan te luisteren naar Kees Kaas bijvoorbeeld. En op een gegeven moment zat hij alleen aan boord. Ja, het waren erbarmelijke omstandigheden aan boord van dat schip. En dan schopte hij met zijn voeten tegen een stekkerdoos aan en viel in slaap. En dan was hij uren uit de lucht. Ja, tot schrik van schrik vaak ook van de luisteraars. Hier enkele fragmenten van Radio Delmare, waar ik wel veel plezier aan beleefd heb als luisteraar, moet ik eerlijk zeggen. Juist om die reden waarschijnlijk.
2: Uitzendend vanaf de Vrije Noordzee is dit Radio Delmare. Iedere dag van 's morgens 6 tot 's avonds 7 een zee van muziek op 192 meter middengolf. Radio Delmare, het geluid van een jong en vrij Europa.
3: Much more music.
2: Radio Delmare presenteert de Nederlandse top 40. Radio Delmare, nieuws en weer.

0: Ronald van der Vlucht op Radio Delmare.
1: Delmare.
2: Uitzendend op de Vrije Noordzee is het Radio Delmare op 192 meter middengolf. Radio Delmare, het geluid van een jong en vrij Europa.
1: Radio Delmare.
3: Ik heb nog wat clips voor je van Radio Caroline uit de jaren 85, 86. En dat was ook, toen zat ik ook op het schip. Dus luister goed. Radio Caroline dus. En ik keek door het studiorijtje van Radio Monique, kon ik ze zo zien. We zaten achter de stuurhut. In vrij, ruime ruimtes. Twee studio's naast elkaar. Eén aan stuurboord, de ander aan bakboord.
4: The prize is $1 million.
5: We also heard the Icicle Works, When It All Comes Down, and Lionel Richie, Say You, Say Me. It's 9:44, and if you'd like to write to us, we'd love to get letters, postcards, anything you want.
3: Als je de film Radio Rock hebt gezien, dan zie je wat voor types het waren van Radio Caroline.
5: 1-8 in the USA.
3: Het waren toch een soort zombies hoor, ja. En ja, ze verdienen er ook weinig aan. Wij werden nog netjes betaald eigenlijk door de organisatie uit Den Haag van Radio Monique, maar die jongens niet zoveel. Radio Caroline drijfde ook op de inkomsten van Radio Monique. Radio Monique was een commercieel redelijk succes. Met ook de voorraad vanuit Oostende in België.
6: Vous écoutez Radio Caroline.
3: Maar het waren wel echte radiomensen, echte idealisten waren het. Loving awareness, daar ging het om. Het brengen van liefdevolle boodschap en vrije muziek.
5: Peter Phillips will be here at 1.
3: Het waren dus wel echte radio freaks van Radio Caroline.
5: More music on 558, this is Caroline.
3: Toen ik aan boord zat, ze waren altijd aan het schilderen daar. Dat moet ook op een schip. Als je klaar bent, kan je weer opnieuw beginnen met die zoute zeelucht.
5: So it goes. There's Lionel Richie on Caroline. It's 7:12.
7: Today's music on 558. Or listen to Caroline Overdrive, the album alternative on 9.
3: Het schip bestaat dus nog steeds. Wordt met moeite, moet ik zeggen, in stand gehouden. Het is een radiomuseum. De hoge mast is er afgebroken. Op een gegeven moment. En nu hebben ze twee kleinere mastjes dus staan met de hulp van sponsors. Ze zenden nog wel steeds uit op het internet. Het aantal originele en een hoop nieuwe discjockeys. Het originele mengpaneel met die grote ouderwetse draaiknoppen is ook gedemonteerd door de mensen van de hobbyisten van Caroline. En in de film gebruikt van Radio Rock. De film die jij moet gaan zien dus. Radio Caroline heeft vele schepen gehad. Het is eigenlijk de meest legendarische radiopiraat. Mijn grote held is dan ook Ronan O'Reilly. De zoon van een scheepsmagnaat die maar steeds weer Radio Caroline terugbracht in de ether. Zelfs toen iedereen dacht dat het niet meer kon door die wetten. Hij had overal lak aan en ging door. Geweldig. Ronan O'Reilly. Ik heb er ook heel veel naar geluisterd. Ze zonden ook muziek uit die je vaak niet hoorde. Ook muziek van LP's en zo. Dus ik ken een hoop platen die andere mensen niet kennen. Nou, daar ben ik nog altijd dankbaar voor.
5: En Tom Anderson en Fergie McNeil on 963. The choice is yours.

0: En ze hebben ook samengewerkt met Nederlanders. Nederlanders, eigenlijk dreef Caroline altijd op Nederlands. Op Nederlandse radiozenders. Die hielpen.
1: That's it for me. Who am I? Well, I'm John Ford. The pleasure has been mine all afternoon. Thanks for inviting me into your home and letting me...
0: Tot zover Radio Caroline. We hebben ook nog wat clips van Radio Mi Amigo. En dat is ook voor Nederlandse begrippen een legendarisch radiostation waar erg veel mensen erg veel plezier aan hebben gehad. En met jingles die je nog steeds...
2: Dit is Mi Amigo's
0: kent.
2: Show. Presentatie...

0: en luister mee naar het hitverleden met Ferry Eden.
1: 65, 68, 64, 70, 66, 61.
0: Dit is de Flashback Show.
2: Stuurboord komt rechtstreeks vanaf de Noordzee. Elke werkdag. Live radio is goede radio.

Ja, het legendarische Radio Mi Amigo. En wat hebben we daar ook een plezier aan beleefd met z'n allen. Geweldig. En wat deze zenders, deze strijders, plus natuurlijk de honderden landpiraten hebben gedaan voor de vrije nieuwsgaring, voor de vrije radio, voor het vrije geluid, voor de culturele revolutie in Nederland, voor het introduceren van de popmuziek, is natuurlijk van onschatbare waarde gebleken. En nog steeds zijn piraten voor jou bezig, vanaf de Noordzee en vanaf land. En steun je piraat, zou ik zeggen. Hier is Ben Kramer, met een nummer weer over Veronica.

0: Aldus Ben Kramer. Nou, ik hoop dat je het leuk hebt gevonden, deze uitzending met
1: Steeman
0: over de zeezenders. Ik wens je het allerbeste toe. En vrije radio zal er altijd moeten blijven. Dat is altijd al zo geweest, sinds er radio is. En natuurlijk, dat zal altijd ook zo blijven. Vrije media. En ook media die niet afhankelijk is van bijvoorbeeld overheden. Dus dat is een goed ding. En dat moeten we ook allemaal blijven steunen. Dag.

0: Player One is anders.
1: Nee.
2: Ik zou toch maar uitkijken dat je niet nat wordt.
1: Hoe bedoelt u?
2: Ja, weet je best. Dat je in je lagere regionen, dat je nat wordt in je lagere regionen.
1: Ja.
2: Hey.
1: Waar blijft de bus, hè?
2: Oh, u wacht op de bus.
3: Happy Radio on the World Wide Web. Dit is Kennemer Radio 1.

0: We zijn de nieuwe wereld omroep, omdat er op ambassadesites allemaal KR1 advertenties staan. Als je wereldomroep bent, dan is het altijd wel ergens op de wereld zomer.
1: Wij houden het hoofd koel. Jij ook? Jouw verkoeling op de radio. Het ritme van de zomer.
2: Zitten jullie programma te luisteren, Bart en Ruud?
3: De luisteraars zijn helemaal nat hier. Oh.

0: Koffietijd?
1: Nee joh, telefoon gaat.
2: Oh.
1: Ja. Ja, wat moeten we nou? Denk maar, opnemen. Ja,
0: neem maar op.
1: Ja. Rode telefoon.
0: Hallo, met Monique.
1: Nee, hallo, wie is het daar? Oké. Ja, dat is goed. Ja, nee, ik heb niemand gezien. De boswachter komt eraan.
0: Oh jee.
1: Ja, en dan krijgen we hier een seintje. Dan moet de deur dicht. Doe jij de deur even dicht?
0: Ja, dat komt ook. We nemen die luisteraars wel eens mee op een rondleiding over de Kruisberg.
1: Ja.
0: En die luisteraars die maken nog wel eens een rommeltje daarboven. Laten ze allerlei troepen achter. En dat wil die boswachter niet.
1: Nee, hij weet wel van ons bestaan. Het wordt gedoogd. Maar als het troep is, dan denkt hij meteen het wij te hebben gedaan.
0: Nou.
1: Dat zijn onze luisteraars. U bent een heel vervelende luisteraar. Maar zullen we eens lekker uit gaan schelden? Kijken of het daalt. Nee, we zijn heel blij. We doen het allemaal voor u, deze ontberingen.
3: Draai jij weer een lekker muziekje?

0: Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.
1: Flinke naam.
2: Oké, deze...

0: was een lekker plaatje. En we zijn hier weer met trio-presentatie in de uitzendbunker. We hebben het over stickers die aan het promotieteam zijn uitgedeeld. En die op duistere wijze op allerlei lantaarnpalen en verkeersborden verschijnen, luisteraars. U heeft ze vast wel gezien.
1: Bij het promotieteam, bij de dames, liepen er een paar. Die hadden ze op de borsten geplakt.
2: Ah ja, en die heb ik er weer afgehaald persoonlijk.
0: Ah, de bekentenissen van Boy Bensdorp.
2: Ik vond het niet zo leuk trouwens.
0: Voor die microfoon dicht, we gaan muziek draaien, het wordt veel toranser.

0: Het laatste nieuws is dat Mimo, de Swarma boer uit Castricum, die is verhuisd naar Amsterdam.
1: Oh ja, dat wist ik niet. Wat leuk.
0: Ja.
1: Die heeft nog geadverteerd bij ons.
0: Ja, dat was toen de tijd nog.
1: Ja.
0: En die zit in Amsterdam, dus hij schrijft hier nog in de mail van, nou, als jullie zin hebben in een broodje weer, dan moet je even langs.
1: Jij hebt ooit een verkeerde opmerking gemaakt door te zeggen dat het een, wat zei je nou?
0: Oh, weet je dat
1: een
0: nog?
1: Israëliet was of zo, of juist niet?
0: Nee,
1: weet ik veel.
0: Dat kwam door die swarma saus.
1: Oh, ja, dat lag iets gevoelig.
0: Ja, nou, die swarma saus, dat is lijkt wel melk, zeg ik tegen hem. Zeg, kan dat niet wat dikker en zo? Er moet meer knoflook in of zo. En toen werd hij een beetje boos. En toen zeg ik tegen hem van, ja, vroeger aten die mensen ook niet knoflook als melk, weet je wel. De mensen die kregen nog, die werden krachtig en sterk en die gingen dan piramides bouwen en zo.
1: Piramides bouwen.
0: Ja, en ja, in de Sahara. En dan werden die mensen, die werden dan niet ziek.
1: Dat, ja, knoflook is geneeskrachtig, luisteraars.
0: Maar toen zei ik tegen hem, al die piramides, die staan daar in Israël en daar komen ook die toeristen allemaal op bezoek.
1: Piramides in Israël, dat zei je werkelijk?
0: Ja, joh, okay. Maar ja, dat komt, ik had een borreltje op en ik was een beetje gek. En,
1: wat een ramp.
0: Ja, toen werd hij boos.
1: Ja, dat ligt daar gevoelig. Ja, ja, ja. Ze maken daar altijd ruzie met elkaar daar.
0: Ja.
1: Die Israëlieten die komen wel uit Egypte, schijnt het. Maar die zijn dan weer geen Egypte, weet ik veel.
0: Maar jij lijkt eigenlijk ook wel een beetje op een Egyptenaar, hè?
1: Ja.
0: Ik heb daar laatst nog eens, weet zo'n ding?
1: Ja, Akhenaton.
0: Ja.
1: Ja, daar lijk ik sprekend op, luisteraars. Dus dat is heel interessant.
0: Zo heet hij, Akhenaton?
1: Zo heet hij, ja. Dat was een hele obstinate figuur. Ja. Ja, serieus. Het was de meest obstinate figuur uit de geschiedenis van de mensheid, luisteraars. En daar moet ik dan weer op lijken. Ja, zo gaat het in het leven.
0: Ik dacht iets van Tutankhamon.
1: Nee, dat was zijn zoon, geloof ik.
0: Tutan?
1: Ze hebben hem, geloof ik, afgezet en verjaagd, die Akhenaton. Ja, eigenlijk een story of my life.
0: Hoe bedoel je, ze hebben zijn been afgezet of zo?
1: Nee, ze hebben hem het land uitgegooid.
0: Oh?
1: Ja, omdat hij dwars was.
0: En wat hebben ze met Napoleon gedaan?
1: Ook zoiets, ja.
0: Wat een wereld leven we.
1: Ja, en nu ook. Ik ben nou opgesloten in een bunker.
0: Goh, zijn we er weer in getrapt.
1: Samen met een gestoorde medepresentator die de hele dag loopt te lachen en rare geintjes loopt te maken. En allemaal heel flauw. We zijn erin getuind. Zullen we maar weer wat muziek draaien dan? Ik word er droevig van, luisteraars. Ja.
2: KR1 Happy World Radio is back.

0: Zo, het zwingt de pan uit, luisteraars. Wij lopen hier nog steeds in de onverkende delen van de uitzendbunker van KR1 World Radio. Nou, we kunnen hier natuurlijk een leuke ruimte van maken. En ja. Een of andere... Wat zeg je, Nico?
1: Een seksclub.
0: Nico wil er een seksclub in maken.
2: Ja, wat denk je?
0: Ja, dat krijg ik wel warm, ja. Ja, Nico is over seks. Ja, Nico Stegeman, luisteraars. We zullen niet over hem uitweiden, maar u wil het niet weten.
3: U kunt alles over hem lezen op de website.
2: Ja, doe dat maar.
0: Oh ja, ja. Kennenberadio1.nl.
4: Dat kan je niet uitleggen, dat is gewoon lekker.